0: bellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, of een kapping, of een haardhoutstelling wil bouwen. Alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: klompen bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Dat kan je toch wel op je klompen aanvoelen.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Aan tafel.
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
5: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
10: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
9: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
11: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
9: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: En er is verkeersinformatie, de N34 Emmen-Zuid-Laren. Tussen Gasselte en de aansluiting met de N33 staat 3 kilometer file. En de vertraging is daar 4 minuten.
13: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
14: Kurk 24.
13: Kurk24.nl.
15: Scootmobiel nodig? Mobifit.
16: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
15: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
22: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Radio Drenthe.
27: Goedemorgen Drenthe.
26: Met Edwin Mooibroek.
12: Goedemorgen, het is 7:05. We zijn alweer op de helft van de week. Ja, het gaat snel. Het is woensdag 27 mei. En David is er ook. David, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
12: Wat is er allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? Nou, Drentse gemeenten die worstelen steeds meer met hun personeelsbestand om dat op peil te houden. Zo blijkt het onderzoek. Door de vergrijzing en het tekort aan opvolgers komen gemeenten in de problemen. De gemeente Assen heeft een drugspand aan de Rijnstraat in Assen gesloten. In de woning zijn spullen gevonden die wijzen op de handel in verschillende soorten harddrugs. En bij een steekpartij in Emmen is zaterdagnacht een 21-jarige man uit Klazinaveen gewond geraakt. Zo is nu pas bekend geworden. De verdachte fietste na de steekpartij waarschijnlijk door in de richting van Emmerhout.

Ja, het is vandaag een stuk frisser. Het is 21 graden ongeveer. Dat is 9 graden kouder of frisser dan gisteren. Wel is er opnieuw flink wat zon, met in de middag nog enkele stapelwolken. Dit is Frankie Valli.

0: December 63. Ja, ik weet er niks van, ik was er nog lang niet. Maar Frankie Valli had er een goede nacht. Frankie Valli en de Four Seasons waren dat. Drentse gemeenten die worstelen steeds meer om hun personeelsbestand op peil te houden. Door de vergrijzing van het personeel en het tekort aan opvolgers komen de gemeenten in de problemen, blijkt uit onderzoek van de Thorbecke Academie. Verslaggever Serge Vinkenvleugel die sprak erover met Martin Nanninga van de Vereniging van Drentse Gemeenten.
1: Drentse gemeenten hebben steeds meer moeite om passend en voldoende personeel te vinden. En ze hebben ook steeds meer moeite omdat die beroepsbevolking die krimpt in Drenthe. Dus er zijn minder mensen om uit te putten. En we

0: op sommige functies best hoog. Daar kun je ook niet zo heel veel aan doen. Hè. We zijn wel aan het zoeken naar hoe kunnen we nou die mensen langer boeien en binden. Hoe kunnen we nou een mooi loopbaanpad voor ze creëren. En niet alleen, maar juist als 12 Drentse gemeenten samen. En daar zit volgens mij een hele mooie kans om ook die jongere medewerker langer in Drenthe te behouden.
1: Wat zou dan zo'n aantrekkelijkheidsding kunnen zijn? Meerdere klussen voor meerdere gemeenten of poeltjes maken?
0: Ja, dat zit inderdaad ook in meerdere klussen voor meerdere gemeenten doen. Hè. Dus flexibel inzetbaar voor de ene gemeente en voor de andere gemeente. We vormen inderdaad ook op sommige onderdelen poeltjes. Dus dan is er één team die voor die 12 Drentse gemeenten een bepaalde klus uitvoeren. Dat doen we bijvoorbeeld in het energiedomein. Ja, we zien dat dat ook heel aantrekkelijk is voor de medewerker. Want je ziet veel, je hoort veel, je komt op veel plekken. Dat is ook met name voor die jongere medewerker die vaak vertrekt, omdat ze graag weer wat nieuws willen zien. Best interessant, want daarmee kun je dat gewoon binnen je eigen functie doen.
1: Op welke vakgebieden zit dat nou waar dat tekort groot dreigt te worden?
0: Ja, we zien dat op dit moment vooral op de hoogspecialistische functies. In bijvoorbeeld op het gebied van ruimte en wonen, op het gebied van zorg, ICT, toezicht en handhaving. Daar zien we op dit moment de grootste tekorten ontstaan.
1: Als de Drentse gemeenten niets doen, wat dan?
0: Nou, dan is het vooral voor de inwoner merkbaar. Want er zullen wachttijden langer worden. De druk op de dienstverlening wordt groter. Waardoor mensen de inwoner dat gaat merken. Processen gaan langer duren. Daar zit vooral de pijn.
2: En dat zei Martin Nanninga van de Vereniging van Drentse Gemeenten. En hij was in gesprek met verslaggever Serge Vinkenvleugel.

0: Het origineel is uit 1956, toen gemaakt door de Platters. En dit was de versie van Freddie Mercury. Hij had er in 1987 een hit mee. Je hoorde The Great Pretender.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op de datum van vandaag. En het is vandaag 27 mei. Nou, we beginnen in 1935 met de opening van het Noorderdierenpark in Emmen. En de oprichter is Willem Oosting. Later neemt de dochter Aleid het stokje over, samen met haar man Jaap Rensen. Onder hun leiding wordt het park steeds populairder. En ook dankzij het tv-programma Voor de Vuist Weg, waarin Aleid Rensen regelmatig te gast is met dieren uit het park, zoals chimpansee Hannes. En die kruipt op schoot bij presentator Willem Duis, bedelend om een glas jus.
3: En dat is 's winters ook veel minder. In de zomer dan hangen 's
4: winters bedelen de dieren minder, zegt ze. Nou ja. Hé, hey, Hannes. Wacht nou even, hè. Wacht nou. Wacht nou even. Nou, Kaleman.
3: Nee, nou is het genoeg.
0: Chimpansee Hannes bij presentator Willem Duis in Voor de Vuist Weg. Nou, gaan we naar de opening van de Golden Gate Bridge in San Francisco 2 jaar later. En precies 50 jaar na de opening is het feest en is de brug 1 dag lang alleen geopend voor fietsers en voetgangers. De organisatie verwacht 20.000 mensen, maar daar komen er veel meer, zo'n 800.000. En het leidt tot chaos omdat mensen van beide kanten komen.
5: The problem is really very simple. These people all want to go north. These people all want to go south. And as a result, there's an absolute human impasse midspan on the Golden Gate Bridge.
0: En door de drukte op de brug komen sommige mensen in de knel en vallen ook flauw. Dan gaan we naar 27 mei 1977. Dan komen leerlingen van een school in Bovensmilde vrij, die 4 dagen eerder zijn gegijzeld door Molukse jongeren. En dit kindje vertelt hoe het was.
6: De eerste nacht kon ik niet slapen. De grond was zo hard en ik kon er niet aan wennen. En maar de tweede nacht ging het al beter. En de derde nacht sliep ik wel lekker, want dan lag ik op een luchtbed. En de derde dag kregen we aardappelpuree met sla. Dat was allemaal wel lekker. Je kon haast niet meer merken dat het een gijzeling was. Ze gingen aardig met je om. En als je ging slapen, vroeg ze altijd, lig je zo lekker? Heb je genoeg deken? En als je geen deken had, kreeg je zo'n deken.
0: De kinderen komen vrij op 27 mei, maar 4 leerkrachten die blijven nog 2 weken gegijzeld. En op 27 mei 1978 verschijnt dit duo.
7: Toet, toet, boing, boing, Kokkie en Peppie. Peppie en Kokkie, hopla eruit. Allebei opstaan.
0: Ja, toen voor het laatst op tv na 83 avonturen. En later wordt de serie natuurlijk nog regelmatig herhaald. En de avond van 27 mei 2010 is een teleurstellende avond voor Nederland. Want Sineke strandt dan in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. En dat doet ze met dit liedje.

Shalali, Shalala, maar helaas dus de strand in de halve finale van het Eurovision Festival in 2010, Zieneke. Gaan we eens kijken naar de jarigen vandaag. De Britse voetbalinternational Paul Gascoigne is jarig vandaag. Hij is 59 jaar geworden. En ook tv-kok Jamie Oliver is jarig. Hij is 51 geworden. En voor de platen van vandaag gaan we terug naar 1935. De opening van het Noorderdierenpark in Emmen. Ja, dan kan je maar eigenlijk maar één plaat draaien. Daniel Loos is hier en de Emmenaar en de Olif.

Daniel Lohuis en de Emmenaar en de olifant. Zometeen een 7:30. Inbrekers hebben toegeslagen bij een betonboorbedrijf in Hooghalen. En ze hebben daarbij voor 1,5 ton aan apparatuur buitgemaakt. Zometeen spreken we met de eigenaar. Natuurlijk krijg je een overzicht van het nieuws in Drenthe en het uitgebreide weer. En het is vandaag iets frisser dan gisteren. Dit is Simply Red en Sunrise.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
3: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
4: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Drentse gemeenten worstelen steeds meer om hun personeelsbestand op peil te houden. Door de vergrijzing van het personeel en het tekort aan opvolgers komen ze in de problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Thorbecke Academie. Volgens Martin Nanninga van de Vereniging van Drentse Gemeenten wordt er hard gewerkt om jonge werknemers te behouden.
7: We zijn wel aan het zoeken naar hoe kunnen we nou die mensen langer boeien en binden. Hoe kunnen we nou een mooi loopbaanpad voor ze creëren. En niet alleen, maar juist als 12 Drentse gemeenten samen. En daar zit volgens mij een hele mooie kans om ook die jongere medewerker langer in Drenthe te behouden.
6: Door het personeelstekort huren gemeenten steeds vaker externe krachten in. Maar die zijn veel duurder dan medewerkers die in dienst zijn. De gemeente Assen heeft een drugspand aan de Rijnstraat in Assen gesloten. In de woning zijn spullen gevonden die wijzen op de handel in verschillende soorten harddrugs. Burgemeester Oud sluit de woning daarom voor 3 maanden. Bij een steekpartij in Emmen is zaterdagnacht een 21-jarige man uit Klasinaveen gewond geraakt. Dat gebeurde rond 2:30 aan de Boslaan. De verdachte fietste vervolgens waarschijnlijk door in de richting van Emmerhout. De politie doet onderzoek naar de steekpartij. En in Hogerschmilde stond gisteravond een container in brand. Dat gebeurde aan de Marcellusstraat in het dorp. Maar door snel handelen van buurtbewoners bleef de schade beperkt. Toen de brandweer kwam, was de brand al grotendeels geblust. Hoe de brand in de container is ontstaan, is nog niet duidelijk. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: En dit is verkeersinformatie, de N34 Emmen Zuid-Laren. Tussen Gasselte en de aansluiting met de N33 staat 3 kilometer file. En de vertraging is daar 6 minuten. Hans, goedemorgen.
8: Mooi, Edwin, goedemorgen.
5: Het is fris.
8: Nou, fris. Het is eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar. Voorgaande dagen was het te warm. Of te zacht, net wat je wilt. Ja, eigenlijk gewoon te warm.
5: Ik vond het fris.
8: Ja, het is wel weer eventjes iets wennen en dat gaat de rest van de dag zo blijven. Want we hebben er gemiddeld over onze provincie vandaag 10 graden af ten opzichte van gisteren. Want de wind is naar het noorden gedraaid en ja, daar ligt die koude Noordzee nog steeds.
5: Het is wel een overgang, hè?
8: Ja, het is weer even wennen. Dat is het belangrijkste. Maar het weerbeeld, dat lijkt nog wel sterk op gisteren. De zon is dominant. Er zullen wel eens wat platte stapelwolken tussen zitten of misschien een veegje hoge bewolking. Helemaal strak blauw is het vandaag niet meer. Maar toch steeds is de zon wel het belangrijkste element aan de lucht. Dus het is nog steeds een hele mooie voorzomerdag. Maar ja, dus wel een stuk frisser, zeker in de kop van de provincie.
5: Oké, de komende dagen wordt het dan weer warmer?
8: Nou, uiteindelijk wel, want die noordelijke wind houdt het niet zo lang vol. Dat hoge drukgebied is vanaf Schotland iets meer in de richting van de Noordzee verplaatst. Daardoor is bij ons de wind een kwartslag gedraaid. Ja, daar ligt dus dat koude water. Morgen dan zien we dat de wind noordoostelijk begint te worden. Daar ligt al wat meer land. Denemarken ligt een stukje verderop. Heeft de wind al een klein beetje kunnen opwarmen. En dan wordt het een graad of 22 in de kop van de provincie en 24 in het zuiden van Drenthe. Misschien komt op sommige plekken de 25 graden alweer in zicht. Er zal morgen misschien een veeghoge bewolking zijn. Verder is het opnieuw helemaal zonnig. Vrijdag dan verandert dat een beetje meer. Dan is de hoge bewolking en ook middelbare bewolking wat dichter aanwezig. De zon deelt dan de lucht dus met bewolking. Maar ondanks dat, De wind die verandert van richting naar het zuiden en uiteindelijk het zuidwesten. Beetje twijfelachtig, zo hard waait het vrijdag allemaal niet. En daardoor gaat de temperatuur nog verder omhoog. We bereiken dan in heel Drenthe weer zomerse waarden van 5 of 26 graden. Dus de warmte keert wel weer terug, maar niet zo heet als dat het voorgaande dagen was.
5: Nou, we hebben een lekker weekje toch qua weer.
8: Zo is dat.
5: Oké, dankjewel, tot zo.
8: Tot straks.
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow,
13: kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Diana Ross op Radio Drenthe. En het heette de Chain Reaction. Het is 8:08 geworden. Gestolen boren en zagen. Inbrekers hebben toegeslagen bij een betonboorbedrijf in Hooghalen, waarbij voor 1,5 ton aan apparatuur is buitgemaakt. En de eigenaar is André van Bergen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor 1,5 ton aan apparatuur buitgemaakt. Wat betekent dat voor uw bedrijf?
1: Nou ja, natuurlijk dat je gewoon weer helemaal op nul staat.
0: Want ze hebben alles meegenomen?
1: Nou ja, wel de grote dingen die belangrijk zijn van ons werk. En, ja, het is gewoon even roeien met de riemen die je hebt.
0: Ja, want dan gaat het inderdaad om boren, zagen, wat nog meer?
1: Ja, nou ja, vooral de machines waar we mee werken. Een specialistisch gereedschap.
0: Oké. Maar die machines die kan je toch niet zomaar meenemen?
1: Nou, die man die zijn er wel vrij handig in. Hè. Ze hebben kruiwagens van ons geleend en ze hebben zich ermee gered. Ja.
0: Oké, want ondanks dat die machines gewoon, denk ik, heel zwaar zijn, konden ze toch meenemen?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk verschillend. We hebben ook machines die gebruiken we gewoon uit de hand. En nou, die zijn natuurlijk wat te tillen.
0: Oké, hoe kwam het in inbraak? Hoe ontdekt u het?
1: Nou, ik zit toevallig weer met mijn collega aan tafel koffie te drinken. Maar die kwam binnen en we hadden een kop koffie gedronken 's morgens. En ik zeg, zal je even helpen met inladen? En toen zei hij tegen mij van, dat heb ik al gedaan. En toen dacht ik van, nee, dat kan nog niet, want de deur die zit op slot.
0: Mm-hmm.
1: En nou, toen kwam de buurman er nog aanlopen en die zei, er staat een schrapmachine achter de kapschuur. Nou, toen wist ik natuurlijk wel hoe laat het was.
0: Dat er was ingebroken. Ja, het is heel vervelend. Ja. Maar meestal is het ook een verzekeringskwestie. Ja. Vergoedt de verzekering het ook?
1: Ah, nou, ik ben nog wel in gesprek met ze. En nou, ik ga ervan uit dat Univé het wel kan oplossen. In ieder geval, ik heb een goede verzekeringsagent.
0: Ja.
1: En dat is een man met ervaring en die komt vast wel met een oplossing, denk ik.
0: Oh, want het hangt er nog om?
1: Nou ja, in de polis was begrepen dat ik een deugdelijk alarmsysteem moest hebben. En nou ja, goed, ik heb het niet geweten. En ze komen vast wel met een oplossing. Ik hoop dat het goed komt.
0: Oké, okay. Nee, het is ook een politiekwestie.
1: Univé is een redelijke partij, ga ik vanuit.
0: Oké, zijn er al mensen opgepakt voor de inbraak?
1: Nou, ze hebben dat van ons gelinkt aan een club Roemenen. En er zijn 3 opgepakt in Emmen.
0: Ja. Yeah.
1: En dat ging om een andere inbraak. En het blijkt een hele grote club te zijn die rondraast hier in Drenthe. En nou, ik hoop dat er genoeg bewijs komt dat ze dat met elkaar kunnen linken.
0: Oké, okay, maar er zijn al 3 mensen opgepakt voor een andere inbraak, ja, die mogelijk ook met uw inbraak te maken hebben.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay. Ja. Heeft u nog hoop dat er...
1: Ja, zeg maar.
0: Nee, heeft u nog hoop dat er nog spullen worden teruggevonden?
1: Nou ja, goed, met die apparatuur van ons, er zit vaak ook GPS in als het in de fleet of in de lease is.
0: Mm-hmm.
1: En nou, de kans bestaat dat het nog ergens stout ligt. Dus we hebben nog alle hoop.
0: Dat zou misschien teruggevonden kunnen worden via GPS.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik hoop dat het allemaal goed wordt afgehandeld en dat u snel gewoon weer door kan.
1: Ja, nou ja, en nog toch op de radio ben... Het is op de nacht van dinsdag 19 mei op woensdagochtend gebeurd.
0: Ja. Yeah.
1: En ze zijn 4:56 zijn ze Hooghalen uitgereden. Via de streek, de Boemakerweg, de Smilderweg en zo de Bijlenweg op richting Bijlen.
0: Mm-hmm.
1: Als iemand nog beelden kan vinden met een kenteken van die witte Mercedes Sprinter bus, dat zou ik weer heel fijn vinden als ik daarvan op de hoogte word gesteld.
0: Oké, okay, nou, dan weten ze u ongetwijfeld te vinden als mensen iets gezien hebben. Dank, André van Bergen.
1: Ja, ook bedankt.

0: Billy Paul was dat en het heette Thanks for Saving My Life. Ja, als je de politiek tegenwoordig volgt en sommige media, dan lijkt het maar alsof Nederland één probleem heeft en waar je alle schuld gewoon aan kan geven. Maar premier Jette heeft zich er nu tegen uitgesproken, hè, David?
1: Ja, inderdaad. Hij zei, let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op. Gisteren was er een debat over het geweld bij asielzoekerscentra. En hij vroeg aan Kamerleden om dat af te keuren, maar hij kreeg niet iedereen mee.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
0: Nee, waar doelde die op dan?
1: Op Forum voor Democratie, fractievoorzitter Lodewijk de Vos verwerpt het geweld, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falende asielbeleid. Premier Jette herhaalde nog eens dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van dit kabinet.
0: Oké, er was er gisteravond een gemeenteraad in Stadskanaal en het ging over de twee kinderen die daar ernstig zijn mishandeld. Hè?
1: Ja, dat klopt.
3: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn, dit is geen probleem van alleen Stadskanaal.
4: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: Ja, de burgemeester van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken mis kan gaan.
0: Oké, nou, als je een leaseauto hebt die rijdt op benzine of diesel, ja, voor werkgevers wordt het allemaal duurder, hè, volgend jaar.
1: Ja, er komt een brandstofboete, voor leasecontracten. Ja, dat moet de overgang van benzine- en dieselauto's naar elektrische auto's stimuleren. Nog veel kleine en middelgrote bedrijven staan een auto op brandstof toe en dat betekent dat ze vanaf 1 januari dus een boete krijgen, zegt de voorzitter van de Nederlandse auto leasecontract.
5: Als een werkgever auto's van de zaak heeft rijden en het zijn geen elektrische auto's, dan krijgt hij voor die auto 1% over de waarde van de auto als strafheffing.
0: Als strafheffing. Dus iedereen moet gewoon. Ja, elektrische auto is ook goedkoper met al die benzineprijzen tegenwoordig natuurlijk, denk ik. Weet ik niet.
1: Ja.
0: De aanschaf is wat duur natuurlijk, maar.
1: Ja, dat is waar. Maar ik denk dat uiteindelijk als je dat goed voor elkaar hebt, met zonnepanelen waar je ze mee kan laden, dan is het toch een stuk goedkoper rijden dan de benzineauto.
0: Dan benzine, ja.
1: Ja. En dan de NASA. Ja, die wil een permanente basis op de maan. En die wordt de komende jaren al gebouwd.
6: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
0: Gewoon lekker wonen op de maan.
1: Ja. Inderdaad, verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen van een permanente infrastructuur. En vanaf 2032 gaan astronauten er wonen. Het uiteindelijke doel is dat de NASA met deze ruimtebasis Mars wil bereiken.
0: Zou jij op de maan willen wonen?
1: Nee.
0: Ik ook niet.

De Moody Blues waren dat en Go Now. Oeh, spannend, spannend. In Rode vinden vanmorgen de jaarlijkse verkeersexamens plaats. Ellie is zo meteen op Jack. Tot 8 uur is hier Level 42.

0: Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Dat kan je toch wel op je klompen aanvoelen.
0: Sta op stoel nodig. Mobifit.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
5: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
6: Damesmode Dekker.
5: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
6: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
7: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
9: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
10: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
8: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
11: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
8: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan is de verkeersinformatie. De N34 Emmen uit Laren tussen Gasselt en de aansluiting met de N33 staat 2 kilometer file. De vertraging is daar 3 minuten. En de N375 Pessen-Zwartsluis tussen de afrit Ruinewold en de aansluiting met de A32 staat 2 kilometer file en de vertraging is daar 3 minuten.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets depont.nl.
14: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
14: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen, Drenthe.
1: Met Edwin Mooibroek.
12: Goedemorgen, het is 6:06 op deze woensdag. Woensdag 27 mei. David, goedemorgen.
19: Hallo, hallo.
12: En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws vanochtend in Drenthe. Drentse gemeenten worstelen steeds meer om hun personeelsbestand op peil te houden, blijkt uit onderzoek. Door de vergrijzing en het tekort aan opvolgers komen gemeenten in de problemen. De gemeente Assen heeft een drugspand aan de Rijnstraat gesloten. In de woning zijn spullen gevonden die wijzen op handel in verschillende soorten harddrugs. En bij een steekpartij in Emmen is zaterdagnacht een 21-jarige man uit Klaasinaveen gewond geraakt, zo is nu pas bekend geworden. De verdachte fietste na de steekpartij waarschijnlijk door in de richting van Emmerhout.

0: Goldfield samen met Maggie Reilly en het heette The Moonlight Shadow.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, ik weet nog van toen ik klein was dat het eigenlijk best spannend was een verkeersexamen moeten doen. Nou, vandaag is het zover in Roden, Ellie. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Edwin. Hey Edwin, heb jij na die tijd nog wel eens een keer weer zo'n toets staan?

0: Valkhof, ja, Valkhof. In Roden. Jouw klas is aan de beurt vandaag.
1: Ja, wij mogen de weg op. Dat klopt, ja.
0: Ja, is het een beetje spannend?
1: Nee, het is niet spannend. Nee hoor, het is een leuke uitdaging. We hebben er mooi weer bij, de kinderen hebben er zin in. Dus wij zijn er helemaal klaar voor.
0: Hoe bereid je de kinderen op voor?
1: We hebben een theoretisch gedeelte, dus dat oefenen we. We maken de oefenvragen. Dan hebben ze een theoretische toets. Nou, die hebben ze allemaal gehaald.
0: Dat is een opluchting.
1: Dat is heel fijn. Nu het praktische gedeelte. Nou, het enige wat ik zeg, kies altijd voor de veilige optie. Dus kijk over je schouder, steek je hand uit. Kun je niet oversteken of twijfel je, dan wacht je gewoon. En anders doe gewoon je ding, hè, wat je anders ook doet. En dat gaat altijd prima.
0: Weet je wat ik een beetje lastig vond? Ik vond soms in die toets vond ik soms de filmpjes of de tekening een beetje onduidelijk.
1: Ja, dat snap ik. Ja, je moet heel goed kijken. Is het een voorrangsweg? Is het geen voorrangsweg? De ene rotonde is de andere niet. De regels zijn soms anders. Dus je moet heel goed opletten.
0: Ja, dat klopt. Goedemorgen, dames.
2: Goedemorgen.
0: Hebben jullie er zin in?
3: Ja.
0: Liv en Mila, hè? Ja. Hoe hebben jullie je voorbereid op dit praktijkexamen?
3: Nou, heel veel oefenen met fietsen en gewoon goed je hand uitsteken. En dan letten je vaders wel op ons.
0: Ja, en deed je dan thuis oefenen met je vader of je moeder?
3: Nee, met mijn vader.
0: Met je vader? dat wil het beste?
3: Ja.
0: En jij dan?
4: Ik gewoon een beetje online dan die dingen doen en dan in de klas en dan gewoon de route dat ik een beetje weet waar we langs moeten en waar ik op moet letten.
0: Ja, waar op de moeilijke punten zitten, hè?
4: Ja.
0: Moet je nou ook nog opletten op je fiets dat alles erop en aan zit?
3: Volgens mij wel, maar bij mij is het al wel in orde.
0: Is wel in orde, wordt dat niet meer gekeurd?
3: Nee, dat is al gedaan.
0: Oh, dat is al gedaan. Oh, dat was ook al helemaal goed.
3: Ja.
0: Weet je, hoe laat gaan jullie van start?
3: 9:00 volgens mij.
0: Ja. Zometeen om 9:00. Nou, heel veel succes, meiden. Doe je best, hè. Komt vast helemaal goed. Hey, Armin, ja, zometeen om 9:00 is de bedoeling dat ze van start gaat. Is dat hier vanaf school of vanaf een andere plek?
1: Nee, het is in het centrum van Roden. Dus waar alle drukte ook samenkomt, mogen wij gaan fietsen.
0: Ja. Dus zometeen is er ook markt of zo in Roden, maar dan maakt het nog weer extra spannend.
1: Nee, gelukkig niet. De markt is hier op vrijdag, maar je zult straks zien, het is heel druk in het centrum van Roden. Dus het is voor de kinderen een hele goede oefening, denk ik. En ook straks richting groep 8 en het voortgezet onderwijs daarna, waar ze zelf ook heel veel zelfstandig heen moeten fietsen, denk ik dat dit een hele mooie leerschool is.
0: Ja, zeker. Nou, voor jullie veel succes. Doe voorzichtig. En nou, komt vast helemaal goed. En voor de mensen in Roden die straks door het centrum rin, doe hem voorzichtig. Hè. Kijk hem goed naar al die kleine, jonge fietsers die door op pad bent. En geef ze een beetje ruimte.
5: Gaat helemaal goed komen vandaag. Dankjewel, Ellie.
6: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Bluff was dat, het heette Aan de Kust. Ja, inwoners van Tinalo die kunnen volgende week op zoek naar een zogeheten lokbus en een realistisch nagebootste drugsdumping. Ja, daar hoor je zometeen een 8:30 meer over waarom dat is. Natuurlijk ook nog het uitgebreide weer. En we hebben nog heel veel lekkere muziek voor je. Dit is Alex Warren en Ordinary.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
7: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop.
7: Borgstee, Assen.
9: 8:30, je krijgt een overzicht voor het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Drentse gemeenten worstelen steeds meer om hun personeelsbestand op peil te houden. Door de vergrijzing van het personeel en het tekort aan opvolgers komen ze in de problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Thorbeck Academie. Volgens Martin Nanninga van de Vereniging van Drentse Gemeenten wordt er hard gewerkt om jonge werknemers te behouden.
11: We zijn wel aan het zoeken naar hoe kunnen we nou die mensen langer boeien en binden. Hoe kunnen we nou een mooi loopbaanpad voor ze creëren. En niet alleen, maar juist als 12 Drentse gemeenten samen. En daar zit volgens mij een hele mooie kans om ook die jongere medewerker langer in Drenthe te behouden.
10: Door het personeelstekort huren gemeenten steeds vaker externe kracht in. Maar die zijn veel duurder dan medewerkers die in dienst zijn. De gemeente Assen heeft een drugspand aan de Rijnstraat in Assen gesloten. In de woning zijn spullen gevonden die wijzen op handel in verschillende soorten harddrugs. Burgemeester Oud sluit de woning daarom voor 3 maanden. Bij een steekpartij in Emmen is zaterdagnacht een 21-jarige man uit Klasinaveen gewond geraakt. Het gebeurde rond 2:30 aan de Boslaan. De verdachte fietste vervolgens waarschijnlijk door in de richting van Emmerhout. De politie doet onderzoek naar de steekpartij. En in Hogesmilde stond gisteravond een container in brand. Dat gebeurde aan de Marcellusstraat in het dorp. Door snel handelen van buurtbewoners bleef de schade beperkt. Toen de brandweer aankwam was de brand al grotendeels geblust. Hoe de brand in de container is ontstaan is nog niet duidelijk. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
9: Verkeersinformatie, er is 1 file op de N375 Pessen-Zwartsluis tussen de afritten Ruinewold en de aansluiting met de A32. Daar staat 2 kilometer file en de vertraging is 4 minuten. Hans, goedemorgen.
12: Mooi Edwin, goedemorgen.
9: Een jasje mee vandaag.
12: Een lichte zomerjas mee, in elk geval deze morgen.
9: Ja, het is fris.
12: Het is even wennen. Kijk, de temperatuur die we vandaag gaan bereiken, een graad of 18, 19 in het noorden van de provincie en 20, 21 in het zuiden, die zijn perfect normaal voor de tijd van het jaar. Maar omdat we van gisteren van zo warm zijn gekomen, zul je vandaag toch denken van, oeh, dat is gevoelig frisser.
9: Ja, we zijn verwend geraakt, hè?
12: Ja goed, wie van hitte houdt, die denkt inderdaad, we zijn lekker verwend geraakt. Maar wie er niet van houdt, denkt, oh, even bijkomen vandaag. Dus het is voor elk wat wils, om het zo te zeggen.
9: Ja, deze week, vandaag is de dag om even de ramen open te zetten en de deuren open te zetten en het huis even te koelen.
12: Nou, kijk wel uit met die deuren open zetten. Want als je wind hebt uit het noorden of noordoosten, nou, bijna in elk huis knallen de deuren dan. Geen idee waarom dat zo is, maar bijna elk huis heeft dat.
9: Oké.
12: Dan zitten katten weer tussen
9: slecht
12: en zo.
9: Idee,
12: dat is
9: slecht advies. Oké.
12: Nee, het is wat dat betreft wel mooi weer vandaag. We zien wat hoge bewolking en misschien een enkele platte stapelwolk. En daarmee hebben we nog geluk in Drenthe. Want in het westen van Nederland viel vanmorgen een lichte onweersbui in de buurt van Rotterdam. Denk, waar komt die nou vandaan? Nou, blijkbaar was er dus toch net genoeg onstabiliteit om een enkele bui de lucht in te wippen. Maar bij ons gebeurt dat niet. Het blijft de hele dag droog. Nou, die zon is soms wat fletsen, maar over het algemeen het dominante element. Nou, de temperatuur die is dus wat bescheidener en vooral de wind trekt vandaag de aandacht. Een zwak tot matige noordelijke wind. Vanmiddag is hij matig tot in open gebieden bijna tegen vrij krachtig aan een ruime kracht 4. Vanavond en vannacht gaat hij liggen. Het daalt tot een graad of 5, misschien 6 in de dorpen en steden. En dan zien we morgen dat de wind draait, die ruimte een beetje, naar het noordoosten. Nou, het pad over de zee is dan een stuk korter. Er komt vanaf Jutland gewaaid. En morgen wordt het alweer 22 graden in de kop en 24 graden in het zuiden van Drenthe. Veel zon erbij, maar in de late middag komt er wat hoge bewolking kijken. Doet verder niks. Nou, vrijdag is een nog wat mildere dag. De wind gaat dan eerst naar het zuidoosten, zuiden en dan naar het zuidwesten. Maakt een halve cirkel. In de ochtend veel zon, in de middag dan komt er wat meer bewolking. Hoge en middelbare bewolking. En het zou kunnen dat er een enkele lichte bui valt in de avond. Maar het lijkt echt heel dun te zijn. Ik ga er eigenlijk vanuit dat het droog gaat blijven. Maar ik zal hem toch noemen voor de compleetheid natuurlijk. Want net op vrijdagavond zul je zien. Dus houd het even in de gaten.
9: Oké.
12: En uiteindelijk richting het weekend zien we dat de temperatuur wel weer wat daalt. Op vrijdag dan is het ruim 26 graden. Zaterdag en zondag zitten we weer rond een graad of 22, misschien net 23. Dan draait de wind naar het westen, dan weer het noorden. Dus hij maakt een hele cirkel eigenlijk deze week. En de temperatuur die reageert mee. Als hij aflandig is, is het hier heet. Komt hij vanaf de zee, is het een stuk koeler. Maar de gedeelde factor is dat het zo goed als tot helemaal droog gaat blijven.
9: Nou, het klinkt best goed, toch?
12: Prima weekje.
9: Oké, dankjewel. Fijne dag.
12: Hetzelfde.
9: Hoi.
13: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor €6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
18: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
19: Goedemorgen, Drenthe.

0: Dit is Zwift op Radio Drenthe en Opa Light. Inwoners van de gemeente Tinalo kunnen volgende week op zoek naar een zogeheten lokbus en ook naar een realistisch nagebootste drugsdumping. Met die actie wil de gemeente inwoners bewust maken van signalen van drugscriminaliteit en ook stimuleren om verdachte situaties te herkennen en ook te melden. Willemien Bouwers is van de gemeente Tinalo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaat er gebeuren volgende week?
1: We hebben dus van 1 tot en met 8 juni een actie. Die gaat over het bewustmaken van signalen van drugscriminaliteit. En om als je zoiets ziet, om dan ook te melden.
0: Ja, want mensen doen het tot nu toe niet. Mensen doen het tot nu toe niet, ze melden het niet als ze iets zien.
1: Nou, in de gemeente Tinalo loopt het aantal meldingen wat achter. En we weten niet precies waardoor dat komt. Maar we hopen dat deze actie daaraan bijdraagt.
0: Maar achter in vergelijking met andere gemeenten, er wordt gewoon minder gemeld.
1: Ja, klopt. En daarom hebben we deze actie. Deze actie is ook bij andere gemeenten gehouden. Om mensen te laten zien van hoe ziet zoiets eruit. Waar kun je zo'n drugsdumping tegenkomen of zo'n lokbus. En wat moet je doen om dat te melden?
0: Oké, wordt dus minder gemeld, maar betekent dat dan ook niet dat het minder gebeurt?
1: Nou, exacte cijfers heb ik daar niet van, maar het gebeurt overal. Dus dat is in onze gemeente ook zo.
0: Ja, want regelmatig vinden er drugsdumpingen plaats in Tinalo.
1: Ja, het is niet zo dat het bij de gemeente Tinalo vaker gebeurt dan in andere gemeenten. Mm-hmm. Maar het gebeurt natuurlijk wel. En juist omdat het ook in hele alledaagse situaties gebeurt. Dus niet alleen maar op hele afgelegen plekken waar niemand komt. Maar ook wel eens in woonwijken, op parkeerplaatsen, in natuurgebieden. En daarom is het zo belangrijk dat inwoners, als ze zoiets zien, dat ze herkennen wat het is en dat ze weten wat ze moeten doen.
0: Oké, want er komt inderdaad een lokbus, een realistisch nagebootste drugsdumping. Wat gaat er dan gebeuren?
1: Er zijn dus twee situaties. Die zijn verspreid door de gemeente te vinden. De ene is inderdaad een lokbus. En de andere is een drugsdumping van bijvoorbeeld vaten.
0: Oké, en een lokbus?
1: Met spullen erin die gebruikt worden bij de productie van drugs. Dus bijvoorbeeld gasmaskers, telefoons of vaten erin. En als je dat ziet, dan kun je er naartoe lopen en zowel de lokbus als de drugsdumping, die hebben QR-codes, stickers met QR-codes. En als je die code scant, dan kun je meedoen aan de actie en dan maak je kans op een VVV-cadeaubon ter waarde van €25.
0: Oké, en jullie hopen met deze actie te bereiken dat mensen het voortaan herkennen en ook de politie bellen als ze het zien.
1: Ja, klopt. Ja, want het herkennen van signalen is gewoon van groot belang. Dus verdachte voertuigen, chemische geuren, vaten of jerrycans die in de natuur worden gedumpt. Ja, dat is gewoon heel belangrijk dat mensen dat herkennen en dat dan dus ook weten wat ze moeten doen.
0: Oké, dank Willemien Bouwers van de gemeente Tinalo.

0: Marvin Gaye samen met Tammy Terrell en het heet er You're All I Need To Get By. Ja, het is alweer bijna 9 uur geworden. Zometeen na 9 uur, koffie en keuvelen. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Wat kunnen we allemaal verwachten zo?
1: Nou, wij gaan een hartverwarmende uitzending maken.
0: Oh.
1: Ik heb de korte broek aangehouden, maar het is best een beetje fris.
0: ik wou net zeggen, ik heb het koud hier bijna.
1: Ik heb het idee dat de airco gemaakt is hier.
2: Ja, dat klopt. Ik vind het behoorlijk optimistisch, Wim.
1: Ja, klopt.
2: Jij hebt ook niet meegekregen dat het vandaag 10 graden koeler is dan gisteren?
1: Echt, hè?
0: Ja. Maar je hebt een korte broek aan, echt?
1: Ik heb de korte broek aan, tuurlijk.
2: Dat kan natuurlijk sowieso niet, hè?
1: Nee. Goed, maar wat gaan we vandaag doen? Woensdag dus het Drentse Archief gaan we in gesprek. En gaan we het hebben over het dorp wat vorige week in één keer bleek dat hij 150 jaar ouder is. Namelijk Donderen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is ontdekt inderdaad.
1: En die heeft best een lange geschiedenis. Die
0: en misschien is het nog wel ouder, alleen ze gaan het niet verder onderzoeken.
1: Nee, klopt. Yes, maar en niet een beetje ouder, duizenden jaren.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd.
0: Oké, dat horen we allemaal zo meteen. David, dankjewel.
1: Yo.
0: Morgen is Judith er weer. Tot 9 uur hoor je hier R.E.M. en Losing My Religion. Ik wens je een fijne dag en graag tot een andere keer. Met een lange broek. Mooi.

0: Auw!
1: Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herkwar Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herkwar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herkwar in Hoogeveen of kijk op herkwar.nl. herkwa.nl.
2: Mmm, ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Wandelschoenen op maat. Herkwa.nl. herkwa.nl.
3: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Scootmobiel nodig? Mobifit.
5: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Tweederde van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
8: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van €50.000... dan heb je het al gauw over €500 extra werkgeverslasten per maand.
7: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
9: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
7: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
0: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
0: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

0: Aris Caveres, Robbie van Leeuwen en natuurlijk de rest van de band. Een wereldwijde hit was het voor Shocking Blue met Venus.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goedemorgen op deze woensdag de 27e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Piet Veerman die zit in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Miss Montreal die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Shepherds ook. Straks hoor je Rob de Nijs met Het werd zomer. Maar eerst is hier Tamar. Een voet op mijn aarde.

0: zomer voor Rob den IJs. Het werd zomer.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. Met deze week als thema oud-gedienden. En wel met de reden, want komende vrijdag komt een nieuwe album van Paul McCartney uit. The Boys of Dungeon Lane. 83 jaar jong en still going strong. Nou, vandaar deze week een aantal Nederlandse muzikale generatiegenoten van Sir Paul. Die we tegenkomen in de Drentse Doezend. Piet Veerman, leeftijdsgenoot trouwens, ook 83, met de Sailing Home. 2024, op nummer 305 in de Drentse Doezend. Een eind vorig jaar een stuk gedaald. Toen stond hij op nummer 744.

liedje van Broederliefde. In dit geval speciaal voor een televisieprogramma. In elkaar gezet en opnieuw opgenomen door de 3J's. Losvast was dit. De Nits nu hier op Radio Drenthe in het Dujenede

Henk Hofstede, Rob Kloet en Robert-Jan Stips. Zij vormen de band Nits. Dit was in 1989 met JOSD's. Straks het nieuws uit de regio, maar eerst Ilse de Lange.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
3: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
2: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. Herqua.
4: Het is 1:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Gemeenten maakten zich zorgen over het personeelsbestand. Door vergrijzing wordt het voor gemeenten steeds lastiger om voldoende personeel te vinden. Burgemeester Marco Oud van Assen heeft zijn woning aan de Rijnstraat voor 3 maanden gesloten. Dat vanwege mogelijke drugshandel. En in Hogesmilde hebben bewoners gisteravond een containerbrand geblust. Door het snelle handelen van de omwonenden bleef de schade beperkt. Dit en meer nieuws vind je op etervierdrenthe.nl en in de app. Hans Nieuws dan met het weer.
5: Opnieuw is het vandaag zonnig en droog, maar het is aanmerkelijk koeler dan voorgaande dagen, met name in het noorden van Drenthe. Doordat de wind naar het noorden is gedraaid, bereikt de kop van Drenthe krap 20 graden en het zuiden 21 of 22 graden.
6: Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge de Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: is van Lois Lane op Radio Drenthe met I Wanna Be.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der Vlaamse popmuziek weer in. En die is deze week gekoppeld aan het thema agendatips. Want er staan deze week weer verschillende muziekevenementen in Drenthe op het programma. En elke dag blikken we vooruit met één van de artiesten en of bands die deze week live te bewonderen zijn in onze regio. Vandaag doen we dat met Miss Montreal. Komend weekend is ze live te bewonderen tijdens het muziekweekend Pessen. En nu hoor je haar in het plat. In dit geval, best bijzonder, Be Allebei.

Astrid Nijgen en ik doe wat ik doe. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Shepherd's Oak met In the Pouring Rain. Dat is een muzikale alter ego van Han van Eyck. Die ken je natuurlijk ook wel van het nummer 1 hit Leef. Oftewel de tune van Big Brother. En natuurlijk ook een nummer met een Drenstintje. Want werd opgenomen in de Neo Music Studio in Bovensmilde. En Sean van Neo Music die speelt ook nog even een stukje mee in deze single Shepherd's Oak in the Pouring Rain.

Het was misschien niet de grootste hit voor Frank Boeien met zijn groep, maar wel leuk om weer te horen in het uurtje Nederpop. Doe iets! Over het uurtje Nederpop gesproken, we zijn er weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Tot slot Maggie McNeil, terug naar de kust.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. De ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Aan tafel.
9: Zo.
10: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
9: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
10: Heb je een nieuwe vriend, oma?
9: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
11: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en

0: en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

1967. Een van de oprichters van de band Genesis. Deze Peter Gabriel. Hier hoor hem hier op Radio Drenthe met Salisbury Hill. Het is even over 10. Hier Koffie en Keuvel op deze woensdagochtend. Met straks natuurlijk ook nog een leuke uitgaanstip. Nog een keuveltje. En om 11:45 ongeveer eventjes in gesprek met het Drenthe Archief. En vandaag gaan we het hebben over donderen. Dit zijn de Stones en In The Stars.

0: Gisteren vierde Stevie Nicks haar verjaardag nog. Volgens mij was ze 78. Fleetwood Mac was dit en Hold Me.
1: Op stap in Drenthe.
0: Ik kreeg vanochtend vroeg al een telefoontje van een van de wel edel gestrenge heer Polé. En die zegt van: Wim, zou je misschien op de radio wel eens eventjes door willen geven dat er vandaag weer lekker wordt gefietst? En dat wel in de omgeving van Nieuw-Amsterdam. Nou, ik heb het even opgezocht, ook op de Instagram-pagina. Dat is volgens mij, zijn ze daar 22 april mee begonnen. En dan 5 woensdagen achter elkaar. Dus als ik goed gerekend heb, zal dit ongeveer de laatste zijn. Om 1 uur vanmiddag, dan is de start bij de Veurkamer. En die vind je in de Karel Palmstraat nummer 195 in Nieuw-Amsterdam. En ze fietsen ongeveer nou, 1,25 km in de omgeving daar. Dus heel goed te doen. En onderweg ontvang je ook nog een keer tips hoe je veilig in een groep kunt blijven fietsen. En maken ze er weer een gezellige middag van. Dus vanmiddag om 1 uur in de Veurkamer in Nieuw-Amsterdam. Ga er mee maken. Abel nu hier op Radio Drenthe. Dit is Neem Me Mee.

Vaya con Dios. En na straks David van der Stoel met het laatste nieuws uit de regio. Tot die tijd Robbie Williams. Dit is Feel.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
7: Er is 1 minuut over 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. In Klazinaveen is vanochtend een fietser zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industriestraat en de Lange Straat. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De gemeente Assen heeft een drugspand aan de Rijnstraat in Assen gesloten. In die woning zijn spullen gevonden die wijzen op de handel in verschillende soorten harddrugs. Burgemeester Oud sluit de woning daarom voor 3 maanden. En de gemeente Tinalo wil met een lokbus en nepdumpingen van drugsafval inwoners leren om dat te herkennen. Op verschillende plekken in de gemeente wordt een nepdrugsafval gedumpt in de hoop dat inwoners daar melding van doen. Willemien Bouwers van de gemeente vertelt waarom Tinalo dit doet.
9: Nou, in de gemeente Tinalo loopt het aantal meldingen wat achter. Ja, we weten niet precies waardoor dat komt. Maar we hopen dat deze actie daaraan bijdraagt.
8: Bij zo'n dumping is ook een QR-code te vinden. Als mensen die scannen, maken ze kans op een cadeaubon. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl. En natuurlijk ook in de app.
7: Dankjewel, David. En voor het weer is hier Hans Dienhuis.
10: Opnieuw is het vandaag zonnig en droog, maar het is aanmerkelijk koeler dan voorgaande dagen, met name in het noorden van Drenthe. Doordat de wind naar het noorden is gedraaid, bereikt de kop van Drenthe krap 20 graden en het zuiden 21 of 22 graden.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.

0: en Hélène.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: En van Hélène gaan we naar Ellie. En Ellie, zo'n plek wordt volgens mij gisteren wat drukker was dan vandaag. En dat zal ik wat hier reden hebben, denk ik. Ellie, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Jazeker, het was hier inderdaad gisteren behoorlijk druk en behoorlijk warm. Gelukkig is het nou iets frisser en dat is voor deze man wel hartstikke fijn. Want dat zijn de vrijwilligers die de boel hier schoonhoudt. Goedemorgen Albert.
4: Goedemorgen.
3: Ja, jullie bent hier elke woensdagmorgen voor zover mogelijk. Ben jullie hier aan het werk? Met hoeveel man ben jullie hier bezig?
4: Met z'n vijven.
3: Met z'n vier. En bent er dan ook nog vrouwen bij?
4: Helaas, zitten er niet bij.
3: Ach, wat sneu. Die hebben nog geen zin aan.
4: Er zijn wel een paar vrouwen op de achtergrond die af en toe wat handenspandiensten doen. Met koffie, wat schoonmaakdingetjes. En als ze zelf gaan zwemmen, pakken ze ook de toiletten vaak mee.
3: Oh, dat is ook belangrijk.
4: Jazeker, hygiëne voorop. Hè.
3: Wat doen jullie hier zelf zo op woensdag?
4: Nou, op woensdag met deze dagen heb je natuurlijk heel veel vuil. De meeste zit gelukkig wel in de vuilnisbakken. Maar goed, dat moet leeg. Je krijgt ongedierte. Straks krijg je de wespen weer. Nou, dan is dat echt heel vervelend. Dus dat moet opgeruimd worden elke week. En elke week komt de gemeente het dan ophalen. En wij verzamelen in de containers. We halen de statiegeld eruit. En dat levert een aardig bedragje ook nog op. En dan komt het gewoon op de goede plek terecht. Dus en verder doen we kleine snoeiwerkzaamheden. We doen meldingen als iets niet in orde is. Er wordt natuurlijk wel eens wat met glas gerommeld. Nou, dat moet je natuurlijk ook opruimen. We hebben een hekel aan peuken. We hebben dus ook eigenlijk een soort rookvrije zones ingesteld. Maar ja, als je er niet bent, de mensen doen toch waar ze zin in hebben. Dus, maar, ja. En verder, ja, als het rommel in het zwembad ligt, dan halen we het weg. En ja. Verder regelt het zichzelf.
3: Ja, dat snap ik wel. Ja, hier het natuurbad in Zandpol. Ja, er is natuurlijk een natuurbad is wel hartstikke mooi. Maar ik denk dat daar ook wel zo zijn nadeel aan zit. Want ja, je hebt alles niet zo regulier als in een rechte lijnbad.
4: Nee, dat klopt. Dit was oorspronkelijk vroeger een wel een gewoon regulier zwembad. Met badhokjes en alles. En een badmeester en toezicht. Ja, in de loop der jaren is dat, ik weet niet hoe lang dat geleden is, ik ben een import, is dat veranderd. Was het een publiek terrein geworden en toen gebeurde er eigenlijk niks. En toen is er een stichting opgericht. En vanaf toen zijn we ons druk gaan maken om het natuurbad in stand te houden. De houten bruggen zijn vervangen door kunststofbruggen. Dat scheelt ons heel veel onderhoud. Verder wordt het door de gemeente één keer in drie jaar helemaal leeggehaald met pompen. Met de bodem helemaal afgeschraapt, al het blad eruit. Dus het is nu deze winter weer gebeurd in februari. En dan zie je het glashelder water. En wat mij altijd verbaast als je hier bent, dan komen er mensen hier en die wonen in Erica of in Klassinaveen of in Emmen. Oh, ja, nee, ik ben hier opgegroeid, maar ik ken dit helemaal niet.
3: Oeh, dat is wel bijzonder, ja.
4: Heel bijzonder. Ja. Dus ja, dan denk ik van, joh, ja. Wat is dit? Ja.
3: Onder welke steen hij leeft.
4: Luister nou op Chuck, dan kom je er vanzelf.
3: Nou, kijk, dat lijkt me sowieso een goed idee. Zeg, als het dan zo druk is, draai maar een heel klein beetje bij. Want de mensen die zien jou bijna niet. Maar als het zo druk is, moeten jullie dan ook extra hier naartoe om bijvoorbeeld die prullenbakken leeg te houden?
4: Nou, dat valt wel mee. Maar meestal wel de volgende dag. Ja, en dan schakelen de gemeente ook in dat ze extra een haalbeurt hebben. Want anders zitten wij met een ontzettende berg.
3: Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Het moet wel behapbaar blijven,
4: ja,
3: hè?
4: Ja, precies.
3: Ja. Wanneer is het natuurbad eigenlijk open?
4: In principe kan je het hele jaar terecht.
3: En entree?
4: Hè?
3: Entree?
4: Niks. Nee, we hebben QR-codes opgehangen. Mensen kunnen een donatie doen. Er zijn sponsors vanuit hier uit de omgeving. Nee, we willen het gewoon vrij houden. En ja, dat gaat tot nu toe altijd goed. En ook dat we dan genoeg centjes binnenkrijgen. Nu met de staatsgeld erbij, ja. Levert ook weer wat op.
3: Hartstikke goed. Hij is elke dag gewoon open. Je kunt hier zo naar binnen. En hoe giet dat als jullie nou straks klaar bent? Ben je daar zelf ook in met Duk?
4: Vandaag niet.
3: Vandaag niet?
4: Nou, vandaag gewoon weer om 12 uur in het dorpshuis. Want eten we tussen de middag met Setna.
3: Kijk, je bent van hot naar her.
4: Ik ben van hot naar her.
3: Ja, goed zo.
4: Albert, dank siesta.
3: Ja, daar heb je groeg liggen. Albert, dankjewel. En ook de man die hier gezellig zit de koffie drinken. Namens alle zwemmers in dit natuurbad, van harte bedankt dat jullie dit zo mooi doen. En ja, zullen we maar hopen dat het een hele mooie zwemmer wordt?
4: Jazeker. En graag gedaan.
3: Goed zo. Het begin was al mooi. En wie weet wordt het nog veel mooier deze zwemmer.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: ook een hit samen met Elton John. Maar ook solo deze, dat is hartstikke leuk. Deze Kiki D en I've Got The Music In Me.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het loopt al mooi tegen 11 uur. Ik ben thuis al een beetje druk, David, met de voorbereidingen voor de vakantie. Ik sta er onbekend dat ik altijd op vakantie ben. Nou, ik ga pas dit jaar voor de eerste keer weg.
2: Echt?
0: Dat wil ik toch even gezegd hebben, in dit geval. Want kijk, weer moppers van iedereen. Gaat Wim alweer weg?
2: Ja, nou, jij bent wel iemand inderdaad die graag op vakantie mag gaan. Zo sta je hier wel bekend, dat klopt.
0: Ik ervaar het wel als een leuke hobby, inderdaad. Dus, maar ik had het begin van dit jaar raak ik het redelijk druk met een keukenverbouwing. Dus toen kwam het er niet van. En komend weekend gaan wij proefkamperen. We gaan namelijk voor het eerst met z'n tweeën met een camper weg.
2: Oeh,
0: dat is best wel een ding. Die heb ik afgelopen weekend opgehaald. Van vrienden gaan we die dan gebruiken. En we gaan daarmee richting Zuid-Europa. Maar we gaan nu alvast even een klein beetje oefenen. Op de Veluwe. In Loenen. Vlakbij Hondelo. Hebben we een neef en nichten weekend. En ik heb hem nu dus voor mijn huis staan. Het ding is 7 meter lang. Die neemt dus 3 parkeerplekken in beslag. Sorry, buren. Maar ik moet dat dus nu een beetje inrichten en alles ontdekken hoe dat werkt. Dus het is best wel leuk om te doen.
2: Ja.
0: En met zo'n ding rijden is ook wel weer wel grappig. Je moet even goed opletten. Je moet de bochten niet te krap nemen.
2: Nee.
0: En de hoogte is 2,90 meter. Dus ik heb je vriendin opdracht gegeven. Jij gaat alle viaducten bekijken of het allemaal wel past. Want anders wordt het nog wel een dingetje natuurlijk.
2: Nee, zo'n busje kan wel onder een viaduct door, toch?
0: Jawel. En als je maar achter vrachtwagens achter bij rijdt, dan komt het goed. Maar je moet wel altijd voorzichtig zijn en dat soort dingen meer. Dus,
2: ja, zeker. Ja.
0: Hey, over voorzichtig gesproken, het kan soms ook verkeerd aflopen als je op vakantie gaat, hè?
2: Nou, inderdaad. Dat bleek wel in Engeland. Want daar is een Britse jongen van 13 geweigerd op een vlucht. Oh. Omdat hij een opmerking maakte over een bom.
0: Mm.
2: Maar die jongen die heeft last van het Tourette-syndroom. Dat is dat je tics hebt. En in sommige gevallen betekent dat je de hele tijd stopwoordjes hebt.
0: Ja,
2: zegt.
0: Ja, ja.
2: Sommige mensen die vloeken dan de hele dag door. Maar die jongen die zei dus een paar keer, ja, waarschijnlijk omdat hij zenuwachtig was, zei een paar keer het woordje bom.
0: Waarschijnlijk was het tegen hem gezegd van dit woord mag je niet zeggen. En dan vervolgens doe je het wel en dan herhaal je het ook.
2: Ja, en dan kan hij natuurlijk niks aan doen. Als je dat syndroom hebt, dan gebeurt dat gewoon. Maar bij die vliegmaatschappij konden ze dat niet zo inschatten. Dus ze hebben hem van die vlucht geweigerd.
0: Ja, ja.
2: En dat had nogal gevolgen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. De helft van de familie kon maar meevliegen en de andere helft moest later met een andere maatschappij. En British Airways zou zijn gewaarschuwd dat hij dat tic-syndroom had. Maar desondanks mocht hij dus niet mee op die vlucht.
0: Zelfs onder begeleiding van gewapende agenten van boord gehad. Dat is ook traumatisch, toch?
2: Ja.
0: Of niet?
2: Oh. Ja, dat gaat ook wel ver. Ja, maar goed. Een jongen van 13.
0: 13. Ja, ook, ja. Dat is toch een kind, uiteindelijk.
2: Ja.
0: Ja. Ik las laatst een verhaal, was ook wel bijzonder aan boord van een vliegtuig. Was een man die stapt in en hij wil gaan zitten. En hij ziet daar in één keer een oud klasgenoot van hem, die heet Jack. Dus hij roept in één keer, hi Jack.
2: Oh, nee.
0: Werd hij er ook uit.
2: Hi Jack.
0: Inderdaad, goed zo.
2: Ja.

0: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
0: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Mmm, ze zijn er weer.
5: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen.
3: Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
15: Met Wim Boer.

Shake en Elwood Blues, oftewel de Blues Brothers. And everybody needs somebody to love. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze ochtend. En straks in de tweede half uur even gesprek natuurlijk met het Drentse Archief. En vandaag gaan we het hebben over, jawel, donderen.

0: Simon & Garfunkel en I Am A Rock.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is een spannende dag voor heel veel mensen vandaag. En vooral voor een heel veel voetballers. Tenminste, ik denk dat de meeste mensen die vanmiddag hun naam horen... het al wel weten dat zij geselecteerd zijn, toch? Voor de
2: Dat denk ik ook wel.
0: Want daar gaat het om.
2: Het zijn, ik denk dat er wel een speler of 5-6 is... voor wie het misschien nog wel spannend is nu.
0: Ja, vanmiddag om 14:15 of zo, volgens mij... dan wordt het bekendgemaakt, of 14:15. Ik zag in ieder geval een livestreamje, komt er ergens wel voorbij.
2: Ja, eerst presenteert de KNVB een lijst met de spelers... en daarna is er een persconferentie met bondscoach Ronald Koeman. Die gaat dan uitleg geven daarover.
0: Ik lees ook verhalen over... normaal heb je 3 doelmannen, neem je mee. Hij zou er misschien eentje extra mee kunnen nemen.
2: Ja.
0: En dat... biedt weer hoop voor...
2: Ja, Kjell Scherpen. Ja. Dat is een interessant verhaal inderdaad. Er zijn 5 keepers staan op de lijst om eventueel mee te gaan.
0: Mm.
2: En waarschijnlijk gaan er 3 en misschien gaan er 4 mee.
0: Ja, maar waar wil je een extra meenemen dan?
2: Nou, omdat je dan in trainingspartijen... heb je natuurlijk een even aantal keepers. Dus dan zou je 4 teams kunnen maken.
0: Oh, ja,
2: dat is het idee erachter.
0: Dat is handig.
2: Ja.
0: Ja, nou dan de verdedigers natuurlijk. Virgil van Dijk, dat spreekt voor zich. Denzel Dumfries en dat soort mensen meer. Sven Botman, Quincy Hartman, dat soort dingen. Ian Maatsen, er komen wel heel veel namen voorbij. Heb jij nog ergens twijfel aan qua verdedigers? Of Hato, denk ik. Ik weet niet of die meegaat.
2: Nou, Hato die speelt de laatste tijd best wel goed bij Chelsea. Dat is een grote club.
0: Mm.
2: Dus dat zou maar kunnen. Timber, dat is nog even de vraag, want die is geblesseerd.
0: Ja.
2: En... nou ja, Koeman is niet zo heel erg fan van spelers die half fit zijn.
0: Nee.
2: Maar hij heeft wel een waanzinnig goed seizoen gedraaid. Dus ja, we kunnen hem goed gebruiken.
0: Ja. Nou, middenveld ook wel redelijk. Frenkie de Jong, Tijani Reinders, die trouwens niet zo'n geweldig seizoen natuurlijk heeft. Die niet altijd in de basis staat.
2: Nee.
0: Betekent dat nog iets? Of?
2: Weet
0: het eigenlijk niet, hè?
2: Nou ja, Koeman zegt altijd wel dat de spelers moeten spelen.
0: Ja.
2: Dus in die zin zegt dat misschien wel iets.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat Gravenberg en de Jong wel zeker zijn van hun plekje.
0: Ja.
2: Koopmeiners zou nog kunnen.
0: Kees Smit, dat is het, vind ik zelf een twijfelgeval. Die is nog redelijk aan de jonge kant. Hij is natuurlijk net gedebuteerd in Nederland zelf al. Komt het te vroeg voor hem dit? Of is hij nog niet goed genoeg?
2: Ja, dat vind ik moeilijk zeggen. Die heeft natuurlijk nog, behalve in de Eredivisie... heeft hij niet echt ergens laten zien.
0: Nee, nog niet. Dus, nou,
2: AZ heeft wel het aardig gedaan in Europa, maar dat was hij ook niet... Dat je zegt van hij was de grote kartrekker.
0: Nee.
2: Ik ben bang dat hij nog een beetje te licht is voor dit. Maar we gaan het zien, ja.
0: En dan hebben we nog tot slot een steltje aanvallers. Memphis Depay. Ik denk wel dat hij meegaat. Alhoewel hij pas net weer klaar is uiteindelijk. En hij moet nog 1 wedstrijd spelen volgens mij.
2: Ja, maar Depay en Koeman, dat zijn 2 handen op 1 buik. Dus Depay gaat wel mee.
0: Ja. Wout Weghorst, daar zet ik wel een vraagteken bij. Of die wel of niet meegaat.
2: Ja, ik denk dat hij wel meegaat. Ook uiteindelijk. Want het is toch ook iemand waar Koeman altijd op kon vertrouwen.
0: Mm.
2: Die heeft natuurlijk ook bij het vorige WK in Qatar zijn waarde bewezen... door als invaller 2 keer te scoren tegen Argentinië.
0: Ja, ja. En wat Koeman ook belangrijk vindt is hoe de sfeer in de kleedkamer is. En om het veld moet ook mensen hebben die misschien niet altijd spelen... maar die wel zorgen voor verbinding en eenheid. En dan is Wout Weghorst denk ik ook wel iemand bij.
2: Ja, is dat zo?
0: Ja, volgens mij wel. Tenminste, een van de wat ouder die wat overwicht heeft. Toen was een nukker. Maar ik denk wel dat hij belangrijk kan zijn in een groep.
2: Zou hij niet gaan klagen als hij niet speelt?
0: Mm, ja, maar dat mag. Dat moet ook, denk ik.
2: Ja, maar dat kan ook negatief uitwerken op zo'n selectie, hè?
0: Hey, en tot slot, moet even naar Spanje toe, in dit geval. Want er was er toch een Nederlander die zich heeft naturaliseren tot Spanjaard. In dit geval meneer Dienhuizen, geboren te Amsterdam. En hij heeft volgens mij een Spaanse moeder, hè, dacht ik. Dat is het...
2: Het
0: hele eierreden.
2: En hij speelt nu bij Real Madrid.
0: Ja, en hij is niet geselecteerd voor het Spaanse elftal. Hij heeft zich echt speciaal daarvoor laten naturaliseren. En hij gaat vervolgens niet mee. Sterker nog, er gaat geen 1 speler van Real Madrid mee.
2: Nee.
0: Dat is ook wel een dingetje.
2: Terwijl wij hem dit toch dit jaar het best goed hadden kunnen gebruiken bij het WK.
0: Ja.
2: Ik denk dat hij, als hij voor Nederland was uitgekomen... dan was hij zeker geweest van zijn plekje.
0: Ik denk dat hij spijt heeft als haar op zijn hoofd. Daar weet ik niet zeker of dat zo gaat, maar... Ik ben benieuwd, maar die kan in ieder geval zijn vakantie al wel gaan boeken. Vanmiddag rond een uur of 2 ongeveer rond die klok, dan worden dus de

definitieve namen bekendgemaakt. En ben benieuwd wie er mee gaat en wie er allemaal thuis gaan blijven. En wie weet dus misschien de eerste Drent in selectie voor een WK. Zou dat mooi zijn. Dit is Danny Vera op Radio Drenthe. Een rollercoaster.

steeds deze band. Ten CC was dit en The Things We Do For Love. Straks om 11:30, David met de nieuws uit de regio. En zo rond 11:40. 11:45 even met Ellen van de Dansarchief in gesprek. En gaan we het hebben over donderen en alles wat daarbij hoort. En de leukste muziek op Radio Drenthe. Dit is Eric Clapton en Forever Man.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via Holland International Blues Festival.com.
7: Het is 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. In Klazinaveen is vanochtend een fietserswagen gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industriestraat en de Lange Straat. Meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De gemeente Assen heeft een drugspand aan de Rijnstraat in Assen gesloten. In de woning zijn spullen gevonden die wijzen op handel in verschillende soorten harddrugs. Burgemeester Oud sluit de woning daarom voor 3 maanden. En de gemeente Tinarlo wil met een lokbus en nepdumpingen van drugsafval inwoners leren om dat te herkennen. Op verschillende plekken in de gemeente wordt nepdrugsafval gedumpt in de hoop dat inwoners daar een melding van doen. Willemien Bouwers van de gemeente vertelt waarom Tinarlo dat doet.
9: Nou, in de gemeente Tinarlo loopt het aantal meldingen wat achter. Ja, we weten niet precies waardoor dat komt, maar we hopen dat deze actie daaraan bijdraagt.
8: Bij de dumping is ook een QR-code te vinden. Als mensen die scannen, maken ze kans op een cadeaubon. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: Dankjewel, David. Als die nieuws dan met het weer.
10: Opnieuw is het vandaag zonnig en droog, maar het is aanmerkelijk koeler dan voorgaande dagen, met name in het noorden van Drenthe. Doordat de wind naar het noorden is gedraaid, bereikt de kop van Drenthe krap 20 graden en het zuiden 21 of 22 graden.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: volg je haar benen.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Ellen van het Drents Archief. Ellen, een hele goede morgen.
3: Ja, Wim, goedemorgen.
0: Het is weer woensdag, dus duiken we even een stukje historie in. En wij hebben allebei een connectie met het mooie dorpje Hooghalen. Ik ben er geboren en jij volgens mij ook, of niet? En je bent nog steeds woonachtig.
3: Ook, zeker.
0: Dus, ons hart maakt er altijd een sprongetje. Maar er zijn er ook een aantal mensen die zeggen, ja, moet dat altijd weer daarover gaan? En vandaar dat jij nu eventjes over een ander plaatsje gaat hebben.
3: Ja, nou dat doen we ook wel eens, toch? Het gaat ook niet altijd over Hooghalen. Maar wij vinden het altijd leuk om zo'n haakje dan te vinden. En dan denk ik, ach ja, weet je nog, Wim, vroeger.
0: Ja, man.
3: Maar, ik heb zo'n... ik heb toevallig de schoonfamilie in Donderen wonen. Mm. En dus ik dacht, ja, daar moeten we het dan ook maar eens een keer over hebben. En dat was natuurlijk een ontzettend mooie aanleiding. Want Donderen bestond onlangs 750 jaar.
0: Ja.
3: En ik dacht, hoe vier je dat dan? Hoe kom je er überhaupt achter dat het zo oud is? En dan kom je toch al gauw weer bij het Drents Archief terecht.
0: Ja.
3: Dus zo hebben we dan ook weer niet een haakje met ons geliefde dorp Hooghalen, maar een haakje met mijn werk bij het Drents Archief. Nou,
0: maar
3: dan
0: die 750 jaar,
3: nog
0: even over die 750 jaar, was best wel bijzonder natuurlijk. Ja. Want 13 jaar geleden vierden ze nog dat ze 600 jaar bestonden.
3: Ja, daar wou ik het juist even met je over hebben, Wim. Want dat vond ik namelijk ook het grappige. We weten natuurlijk allemaal Witteveen dit jaar, 100 jaar.
0: Ja.
3: Hoe kom je daar dan achter? Hoe oud je dorp is? Nou, in het geval van Witteveen was dat vrij duidelijk. Want men wist nog wanneer daar de eerste huizen neergezet werden. We hebben het daar een keer eerder over gehad. Ja, en hoe ontdek je nou hoe zo'n dorp zo oud is? Dan moet je onderzoek doen naar het moment wanneer je stad of dorp voor het eerst in de geschiedenis voorkomt. En bij gebrek aan een oprichtingsakte is voor veel mensen de zekerheid dat in een bepaald jaar een dorp bestond al voldoende aanleiding voor een feest. En dat was in het geval van Donderen ook zo.
0: Ik snap het heel goed.
3: In 1963, daar moeten we even naar terug. Toen verzamelde een journalist van de Leekster Courant, die verzamelde informatie over de geschiedenis van de drie buurdorpjes Bunnen, Winden en Donderen voor een reportage. En hij ontdekte een akte in het Rijksarchief in Assen, dat is de voorloper van het Drents Archief, een akte uit 1413. En in dat jaar was dat dus 1963, precies 550 jaar oud. Nou, wat is dat dan voor bijzondere akte? Kreeg Donderen stadsrechten of zoiets? Nee, niks van dat alles. Het was een overeenkomst met de markengenoten uit het naburige Fries. Mm. En in die akte staat dat Alert Gademingen uit Donderen en zijn vrouw Ida de renten kochten van Seize Goesingen te Fries. En dat bestond uit goederen in natura, zoals dat noemen ze dan, 2 stedemudden winterrogge, 3 kannen wijn, 1 spint zomerrogge, et cetera, et cetera. En in die tijd, moet je goed voorstellen, waren goederen best wel een veel gebruikt ruilmiddel, een soort betaalmiddel. Er werd dan niet veel met geld over en weer gedaan, maar er werd veel met
0: in
3: goederen.
0: Natura, ja.
3: In natura geruild. Nou, en die journalist in kwestie die doet daar melding van in de krant. En belooft dan ook een paar weken later nog een groter artikel te zullen publiceren over de geschiedenis van het dorp. Maar nou, Donderen zou Donderen niet zijn, daar gaan ze echt niet op wachten. Er ligt namelijk al een draaiboek klaar voor het jaarlijkse zomerfeest. Maar daar kan vanwege het jubileum nog wel een schepje bovenop. En in juni 1963 trekken dan ook maar liefst 21 versierde wagens door het dorp. En stonden er niet minder dan 6 erebogen in de verschillende straten opgesteld. En het was feest in Donderen, want het dorp bestond 550 jaar.
0: Mm.
3: En een deskundige jury, bestaande uit inwoners van de naburige dorpen en de dominee van Fries, die beoordeelde de wagens en de bogen. En er werden prijzen voor uitgereikt. Er waren kinderspelen. En voor de volwassenen werd er zelfs een bromfietsrace met hindernissen georganiseerd. Nou, het feest kon niet op. 'S avonds trad nog een bekend cabaretgezelschap uit de buurt, de Bekkertrekkers, op. En je kunt wel nagaan, heel Donderen een heel weekend in de feeststemming vanwege dat 550-jarige bestaan.
0: Mooi.
3: Nou, 50 jaar later, 2013... 50 jaar na 550 jaar jubileum. Je snapt het al. 600 jaar jubileum. Nog mooie kroonjaar. Weer groot feest in het dorp. Maar toen, in voorbereiding op de viering van dat 600-jarig bestaan, ontdekte de werkgroep Oud-Donderen ineens een document dat nog veel ouder was. Wederom, bij ons in het Drents Archief, lag een document uit het jaar 1276. Mm. Opgesteld in middeleeuws Latijn. En het beschrijft een conflict over een stuk grond en een paar huizen. En in die akte wordt de naam Sigeri de Dunderen genoemd. En dat zou je dus kunnen vertalen naar het moderne Nederlands van nu. Siger van Donderen.
0: Ja.
3: En die man was waarschijnlijk iemand die destijds de kloosterboerderijen beheerde in Donderen. En ja, zo werd de oudste vermelding van Donderen in de archieven ineens 137 jaar eerder. En dus vierde Donderen 13 jaar na het 600-jarig bestaan, een week of wat geleden ineens het 750-jarig bestaan. Ja, het kan in 13 jaar raar lopen om ineens 137 jaar ouder te worden.
0: Ja.
3: Ik weet niet hoe jou dat zou bevallen, dat je in 2 weken tijd ineens 137 jaar ouder wordt. Nee. Maar zo komt Donderen ineens dus aan 750 jaar dorpsgeschiedenis.
0: Dus in plaats van 51 jaar heb je dus 13 jaar maar hoeven te wachten op een feestje. En dat roept bij mij dan de vraag op, gaan we nu over 10 jaar nog weer een feest krijgen omdat ze een andere datum ontdekt hebben?
3: Nou ja, weet je, dat is natuurlijk wel een beetje wat het is. Mensen vieren nou eenmaal graag feest.
0: Ja.
3: En steden die vieren en dorpen vieren eeuw of halve eeuws feesten. Omdat ze dan zich relateren aan het moment dat bijvoorbeeld stadsrechten worden verleend. Mm. Zo van, nou, dat is voor ons het moment. Zo van, nou, als we stadsrechten krijgen, dan is dat het moment dat we ons echt een stad mogen noemen. En dat vieren we dan op gezette tijden na zoveel jaar, 50 jaar, 100 jaar enzovoort. Maar ja, als er straks een akte wordt gevonden dat Donderen toch nog net even wat ouder is, het lijkt me niet hoor, want als ik kijk, 1276 hebben we het over. Het oudste stuk in het Drents Archief komt uit 1253 ongeveer uit mijn hoofd. Daar zit 20 jaar tussen. Dus het zou kunnen, maar dan moeten de mensen uit Donderen wel heel diep gaan spitten. En dan vraag ik me af of ze het gaan vinden.
0: Mooi zo. Hey, ik heb nog eventjes, tot slot ook even de Wikipedia-pagina erbij gepakt. Dat is natuurlijk al de informatie. Maar een bekende Donderer die geboren is daar, Harm Kuipers, de oud-wereldkampioen schaatsen.
3: Nou, en er komen meer schaatsers uit Donderen, heb ik gevonden.
0: Mm-hmm.
3: Want ook Jantje Veenekamp-Tienkamp komt uit Donderen. Nederlands kampioen korte baan schaatsen.
0: Ook
3: en zij versloeg Atje Keulen-Deelstra tijdens het NK. En ik vond zelfs over haar, zij is 14 keer kampioen van Drenthe geworden. En een van de eerste keren deed ze dat 6 weken na de geboorte van haar zoon.
0: Kijk eens, dat waren nog eens tijden.
3: Sterk volk uit Donderen. Dat zijn, en ze noemen ze niks voor niets, donderboeren. Hè?
0: Ja,
3: dus daar zijn ze trots op. Donderboeren, dat is toch dat zijn de beste mensen van Donderen. Dat staat buiten kijf.
0: Hey, en er is ook een hele mooie plaat is erover gemaakt, over Donderen. Als je dan met de auto aankomt rijden en je gaat Donderen in,
3: ja?
0: En vervolgens er weer uit, ja? Dan rij je deur Donderen. Dus
3: Dit is jouw initiatief, Wim.
0: Ja.
3: Ik wil geen ruzie met de schoonfamilie.
0: Nee, hè?
3: Dit komt helemaal bij jou vandaan.
0: Goed zo, ik neem het voor mijn rekening. Hey Ellen, dankjewel.
3: Heel
0: tot de volgende keer, hè.
3: Graag gedaan, tot de volgende, Wim.

0: Dat soort hits meer dan ook deze van Madness met Our House. Betekent dat we het einde zijn gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Rest me nog even om David te bedanken.
1: Ha, nou, het was een waar genoegen weer.
0: Nou, morgen weer?
1: Ja, zullen we doen?
0: Nou, doen we dat om 9 uur. Veel plezier nog vanmiddag met Anouk en met René natuurlijk. En morgenochtend om 9 uur zijn we weer voor een nieuwe Koffie en Keuvel. Tot slot is hier Supertramp en Give a Little Bit. Fijne dag nog.

0: fitmobiel nodig? Mobifit.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar.
12: Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
13: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
6: Met Anouk Middel.

0: Naast zingen heeft hij nog een andere hobby, namelijk wijn. Hij heeft jarenlang gewoon zijn eigen wijngaard gehad. Deze Boskets.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Lido Shuffle was dit. Een hele goede middag. En wat fijn dat je weer luistert op deze lekkere, warme dinsdag. Ben je er klaar voor, Thomas?
3: Ik ben er klaar voor, net. Ja, ik was nog even vergeten om mijn koptelefoon en mijn plopkap te installeren. Maar dat is gebeurd inmiddels.
0: Ja. Nou, fijn dat jij er ook weer bent. Jij houdt onder andere al het nieuws in de gaten. Wat gebeurt er allemaal bij ons in de provincie?
3: Zeker. Nou, de problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, die worden niet veroorzaakt door een uitzonderlijk hoge instroom van asielzoekers, maar door vastgelopen opvang en gebrek aan spreiding over de gemeente. Dat zegt hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen. En daar ga ik je zo meteen veel meer over vertellen.
0: Oké, en ondertussen hou jij steeds de telex in de gaten, hè?
3: Ik hou de telex in de gaten, zo is het maar net.
0: En helemaal is jouw oog extra gefocust op rond 2 uur, wat er dan verschijnt.
3: Nou, ik ben wel benieuwd, ja. Met welke mannen we het gaan doen deze zomer.
0: De selectie voor het WK, hè?
3: Zeker.
0: Wordt bekendgemaakt. En ik hoor alle mannen om mij heen, ja, misschien is dat heel generaliserend, maar alle mannen om me heen hoor ik er helemaal druk mee zijn vandaag.
3: Ja, en iedereen heeft er een mening over, zoals altijd. Hè?
0: Wij gaan het allemaal horen, want het gebeurt dus vanmiddag wordt het bekendgemaakt.
3: Yes.
0: WK-selectie. Op dit moment vindt er een persconferentie plaats op het TT-circuit over de komende TT. Dat duurt nog 30 dagen. Wat wordt daar allemaal gezegd? Nou, onze verslaggevers zijn daar uiteraard, dus ik heb zo meteen even contact met Matthijs Rinkema. En hij praat ons bij wat er allemaal verteld is. Nou, het uitgebreide weerbericht krijg je van Hans Nienhuis. Even na half 1 heb ik contact met hem. Dan is een groot feest dit weekend in Grollo. Wat er gevierd wordt, dat hoor je zo meteen. Zoek het uit gaat over een bijzondere versnapering tijdens de avondvierdaagse. Die in Assen, dat duurt nog even, maar in verschillende dorpen, daar wordt al gelopen, of is zelfs al gelopen. Dus deze periode is het gewoon avondvierdaagse tijd. En schijnt het dat de kinderen momenteel massaal aan één bepaalde versnapering zijn. En wat dat is, dat hoor je zo meteen. Ja, jij kijkt mij aan.
3: Je creëert wel een cliffhanger zo op deze manier, hè?
0: Nou, ja, ik kan me niet heugen dat mijn kinderen dat hebben meegekregen van mij vroeger. Maar misschien mijn moeder wel weer.
3: Okay.
0: Het is iets oud wat weer terugkomt. Nou, hoor je wel zo meteen meer over. Eddie is op Jack, ga je zo meteen horen. Tegen 1:15 meldt ze zich vanuit Emmen. En natuurlijk heel veel lekkere muziek, hè? Zoals deze nieuws, die bijzondere samenwerking tussen René Vroker en Waylon. Hoe de liefde gaat, en het smaakt naar meer, deze samenwerking. Want binnenkort gaan ze samen een nieuwe versie opnemen van Winter in America. Dit is een eerste.

0: Everly Brothers op Radio Drenthe. En On the Wings of a Nightingale. Ja, nog 30 dagen en dan is het zover. De TT in Assen op het circuit is verslaggever Matthijs Rinkema. Want er is zojuist een persconferentie gegeven over de komende TT. Matthijs, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Och, wat een lawaai bij jou op de achtergrond. Zijn ze al begonnen of zo?
1: Nou, dat zou je haast denken inderdaad als je hier staat. Ja, een bijzondere dit jaar is dat het pop-up museum bij het TT Instituut is dit jaar. Voor het eerst ook daadwerkelijk het museum op het circuit. Dat is eigenlijk al een jarenlang gekoesterde wens geweest van de organisatie. Het is telkens niet voor elkaar gekomen. En wij hebben natuurlijk ook wel een keer bij RTV Drenthe gehad in ons atrium. Ja, en nu op het circuit eigenlijk hoort dat wel een beetje zo. Dat is een van de dingen natuurlijk die al bekend waren, maar waar het vandaag over is gegaan. We hebben een mooi eerste inkijkje mogen hebben in dat pop-up museum. En ik moet ook zeggen, het ziet er weer fantastisch uit hoor. Fantastische aankleding in samenwerking met het Drents Museum, dat weer haar medewerking heeft verleend. Ja, en verder ging het natuurlijk over een vooruitblik op het volgende jaar, waarin Mark van Alderen aangaf, de directeur van het circuit, dat hij ziet dat het steeds meer een raceweekend wordt. Waar je eerder natuurlijk zag, de zondag is eigenlijk altijd wel stabiel. Dan kun je hier gewoon 100.000 man verwachten op het circuit. En dan is het volle bak. Maar die vrijdag en zaterdag bleven altijd een beetje achter. En hij ziet dat juist dat steeds meer aantrekt. Het heeft ook te maken met het feit dat het circuit steeds meer entertainment rondom die vrijdag en zaterdag op het circuit voor elkaar weet te boksen. Dit jaar hebben ze bijvoorbeeld ook een race met Baggers. De Baggers World Cup heet dat. Dat zijn grote Harley Davidsons. Die rijden met hele grote tassen aan de zijkanten. Dat is een fenomeen dat overwaait uit Amerika. Wij kennen het hier eigenlijk niet in Europa. Maar het moet heel spectaculair zijn. Nou, dat is zomaar eens iets wat er dan weer bij komt. Dit jaar zijn er 5 categorieën waarin gereced gaat worden.

0: ja, en dat werd allemaal nog maar eens uitgediept. Zo'n persconferentie is dan een ideaal startmoment daarvoor. En nou ja, zoals gezegd, het ziet er allemaal wel weer strak uit hoor. Wat het TTCP allemaal van plan is komend jaar. We weten ook al wie de grote hoofdartiest is voor op de dag zelf. Dat is Douwe Bob, zelf ook een groot motorliefhebber. Hij zal een aantal liederen ten gehore laten brengen. Voorafgaand aan de grote race natuurlijk op zondag. Waaronder ook het Wilhelmus. Dat is niet per se een klassieker alleen van hem. Maar nou ja, dat staat allemaal op de rol. We weten verder ook dat bijvoorbeeld Hannah May en Davina Michel op de mainstages zullen staan in de stad. Nou ja, dat zijn allemaal zaken die vandaag uit de doeken zijn gedaan. Ja, en als je hier dan zo bent en je hoort het op de achtergrond, wordt er flink geraced. Ja, dan zijn die TT-kriebels wel echt, echt weer aanwezig bij iedereen. Het
1: begint inderdaad alweer echt te kriebelen. Hè? 20 juni, dan begint dat TT-festival. Ja, en allemaal mooie dagen die eraan zitten te komen. Zijn ze nog bezig trouwens daar met die persconferentie of is het allemaal al klaar?
0: De persconferentie is net voorbij. Er worden nu natuurlijk allerlei interviews afgenomen. Waaronder door onze collega Karen Mulder natuurlijk. Dus die is met allerlei houten metoten van het circuit. En daaromheen nog babbeltjes uit te houden. Vanavond meer ook te zien bij ons op TV Drenthe natuurlijk. De reportage van Karin. Ze zijn nog wel even bezig. Maar het grote babbelen is er nu wel vanaf. Dus het is nu vooral met elkaar verheugen. En ook wel leuk. In zo'n pop-up museum, als je daar dan doorheen loopt, of je nou een liefhebber bent van het racen of niet, ze hebben het echt zo aangekleed dat het voor iedereen echt heel interessant is. De historie, nou ja, komt je echt tegemoet en het is fantastisch aangekleed met allerlei foto's. Het is absoluut een aanrader en vanaf morgen dus voor iedereen gewoon te bekijken.
1: Oh, dat is mooi. Vanaf morgen geopend voor iedereen, elke dag gewoon?
0: Elke dag geopend tot en met 28 juni kun je hier terecht. TT Instituut is dat. En dan zie je ook nog eens het instituut zelf. Er worden allerlei technische opleidingen op het gebied van motorsport. Maar ook autotechniek gegeven. En dan zie je ook nog een heel klein beetje hoe het er daaraan toe gaat. Dus het is absoluut een aanrader voor een ieder die dan ook eens op het circuit een kijkje wil komen nemen. Zonder dat je dan direct naar de races hoeft.
1: Mooi. We hebben er zin in, hè, Matthijs?
0: Ja, absoluut.
1: Mooi.
0: Het komt er weer aan. Het wordt weer fantastisch.
1: Hey, dankjewel. Tot ziens.

Sonny en Sharon, the beat goes on. Bijna half één alweer. Het laatste nieuws uit de provincie. Thomas Eggen zit er helemaal klaar voor om je bij te praten. Ook te vinden in de app en op onze website rtvdrenthe.nl.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
7: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
8: Half 1 is het laatste nieuws uit Drenthe. Thomas Eggens.
9: Goedemiddag Anouk. De problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden niet veroorzaakt door een uitzonderlijke hoge instroom van asielzoekers, maar door het vastlopen van de opvang en een gebrek aan de spreiding over gemeenten. Dat zegt hoogleraar bestuurkunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens hem ontstaat het probleem doordat opvanglocaties vol raken en vergunninghouders niet kunnen doorstromen naar woningen. Een deel van de oplossing ligt in de verdeling van de opvang over de gemeenten in Nederland. Dan gaat het per gemeente om een overzichtelijk aantal plekken, al dus de hoogleraar. Voor de korte termijn ziet Winter weinig andere mogelijkheden dan noodopvang. Kachelbedrijf Het Stokertje in Orvelte is failliet verklaard. Het bedrijf is een bekende onderneming op het gebied van haarden en houtkachels. Het bedrijf werd in september 2023 verkocht door oprichter Mark Hoogland. Hij zou de zaak geleidelijk overdragen, maar kreeg daarvoor niet de ruimte. Dat stelt hij in een verklaring. In een korte tijd werd het management vervangen en ook de inhoudelijke betrokkenheid van Hoogland. Verder werden projecten afgebouwd die belangrijk waren voor de toekomst van het bedrijf, stelt hij. Het is nu aan de curator om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een doorstart of een overname. In Klazinaveen is vanochtend een fietser zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industriestraat en de Lange Straat. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de gemeente Tinalo wil met een lokbus en nepdumpingen van drugsafval inwoners leren om dat te herkennen. Op verschillende plekken in de gemeente wordt nepdrugsafval gedumpt in de hoop dat inwoners daar melding van doen. Willemien Bouwers van de gemeente Tinalo die vertelt waarom de gemeente dit doet.
10: Nou, in de gemeente Tinalo loopt het aantal meldingen wat achter. Ja, we weten niet precies waardoor dat komt, maar we hopen dat deze actie daaraan bijdraagt.
9: Bij de dumping is een QR-code te vinden. Als mensen die scannen, maken ze kans op een cadeaubon. Nou, dit en meer nieuws vind je bij ons op de site rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
8: Thomas, dankjewel. Gaan we nog even kijken wat we qua weer kunnen verwachten. Hans Nienhuis, een hele goede middag.
11: Mooi aan ook, goedemiddag.
8: Nou, prima weertje zo vandaag lijkt me.
11: Het is 10 graden kouder dan gisteren, of minder warm moet ik eigenlijk zeggen. Het is nog steeds prima weer voor de tijd van het jaar. Want we zitten ongeveer rond het jaar gemiddelde 19 of 20 graden. Het noorden van Drenthe is zover nog niet. Daar is het net aan 18 graden. Groningen stad heeft bijvoorbeeld nu 17 graden. Maar het zuiden van Drenthe tikt de 19 al aan. En daar gaat de 20 wel worden bereikt deze middag. Nou, de bewolking die bestaat uit een enkele poging tot een soort platte stapelwolk in het noorden van Drenthe. Maar de zon is gewoon helemaal dominant, eigenlijk de hele dag ook wel. Dus het is een fraaie dag met een wat kouder noordelijk windje. Die bereikt windkracht 3 en vanmiddag tikt die aan windkracht 4 in open gebieden. Ja, die trekt voor het gevoel een paar graden af van de gevoelstemperatuur. Meldingen die ik nu heb, 17, bijna 18 graden in Wijster. We hebben dus ruim 19 graden te pakken in het zuiden van Drenthe. Nog niemand heeft de 20 aangetikt, dus die houden we nog te goed.
8: Maar die gaan we wel halen.
11: Het zuiden in ieder geval wel. Voor het noorden wordt dat spannend, want die noordenwind, ja, die komt vanaf de Noordzee. Nou, die is nog niet warm in deze tijd van het jaar. Die moet de hele zomer nog warmte opzuigen. Dus hoe dicht die richting de kust zit, in dit geval de Groningse kust, hoe koeler het vandaag blijft. Nou, van bewolking hoeven we niks te verwachten en vanavond en vannacht eigenlijk ook niet. Wel gaat die wind liggen en koelt het vrij snel af vanavond. Dus heel lang buiten zitten met zo'n hele warme zomeravond, dat zit er niet in. Het is rond zonsondergang een graad of 10 en daarna zakt die door naar een graad of 5 vannacht. Morgen draait de wind een beetje, die gaat naar het noordoosten. Dat hoge drukgebied boven de Noordzee verplaatst een klein stukje. En noordoosten is net wat milder, want dan hebben we een kort pad over de zee vanaf Jutland. En dan wordt het in het noorden van Drenthe 21 graden, misschien 22. Naar het zuiden van Drenthe 23, bijna 24. Als je echt beschut zit in de bebouwde kom, muurtje erbij en zo, dan kun je de zomer zijn grenzen halen. Maar de meeste plekken redden dat morgen niet. Dus het is een mooie dag met voor elk wat wils eigenlijk. Niet te warm, niet te koud en veel zon tot in de middag. Maar in de namiddag komt er wat hoge bewolking, wat sluiers komen onze kant op en dan wordt de zon wat fletser. Ook vrijdag, zomersdag, dan halen we overal weer 25 graden of meer. Het zuiden van Drenthe 6, 27, het noorden net aan 25. Met een draaiende wind in de ochtend is hij zuidoost, dan wordt hij zuid-zuidwest en uiteindelijk aan het einde van de dag westelijk van richting. Komt wel steeds meer bewolking vrijdag. De zon krijgt het moeilijk in de middag en gaat uiteindelijk schuilen in de bewolking. En het zou kunnen dat zich in die bewolking een enkele lichte bui ontwikkelt. Maar dat lijkt vooral voor het zuiden van het land weggelegd te zijn. Bij ons in Drenthe is het twijfelachtig. Dus eigenlijk vandaag, morgen en ook nog een belangrijke mate van overmorgen wel steeds wat meer bewolking, maar de temperaturen die gaan ook weer omhoog.
8: Ja, dikke prima. Hans, mooie dag nog.
11: Hetzelfde.
8: Dag. Ellie, ik ga zo meteen contact met haar zoeken, is op Jacques vandaag. En ze is bij een hele bijzondere herdenking in Emmen. Hoi zo.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

van de Titi-gezichten, hè? Deze Titi. Komende Titi. Douwe Bob. Hij doet de officiële openingsceremonie en zingt ook het Wilhelmus vlak voor de race.

0: Zoals op Radio Drenthe. En say what you want.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: In Emmen is ze beland, Ellie. En wie heb je naast je staan? Goedemiddag trouwens.
3: Ja, goedemiddag. Ik heb naast me staan kolonel van Ringelenstein en Jan Achterhof. Ja, sorry. Voor een belangrijke herdenking. Een herdenking van mensen die vallen binnen in Nederlands-Indië. U de omgeving van M. Koevoorn, zeg maar uit Zuidwest-Drenthe. Goedemiddag.
4: Goedendag, ik ben Arie van Ringelenstein.
3: En ja, jij bent een van de organisatoren van deze herdenking. Waarom op 25 mei? Want de nationale herdenking is eigenlijk 15 augustus.
4: Dat is helemaal juist. In het verleden is de stichting opgericht voor dit monument met de herdenking erbij. En die is gekoppeld aan de sterfdatum van de generaal Spoor. En de generaal Spoor, dat is de Nederlandse generaal die in voormalig Nederlands-Indië leiding gaf aan de militaire operaties die daar plaats hebben gevonden. En ja, die mannen die hadden respect voor hem. Dus vandaar dat ze de week van de sterfdatum van generaal Spoor hebben gekozen om de jaarlijkse herdenking te willen organiseren.
3: En ja, dat is eigenlijk, mensen kijken daar denk ik wel een beetje gek van op. Want nationaal is het 15 augustus, dat is de officiële bevrijdingsdag, hè?
4: Ja, dat klopt. Dat is de officiële nationale herdenking. Ja. En dit wijkt daarvan af. Er zijn natuurlijk ook al gesprekken over met de 4 mei-stichting. Daar gaan we na de zomer uitgebreid eens over in gesprek. Om te kijken, moeten we nog dingen aanpassen? Kunnen we misschien dingen samen gaan doen? Maar vooralsnog hebben wij het streven om vandaag een mooie herdenking te kunnen hebben. Want het is de eerste keer dat de oude voorzitter, die helaas is overleden, er niet meer bij kan zijn. En wij hebben zelf het initiatief gepakt om dit ook voor hem nog te willen organiseren. Dus we gaan na de zomer zien hoe we dat gaan evalueren met andere herdenkingen.
3: Ja, want dit is spannend voor jullie, want het is de eerste keer, hè, Jan?
5: Ja, klopt inderdaad. Het is vorig jaar niet doorgegaan. Mijn vader is overleden in september 2024. Vorig jaar zat er gewoon te dicht op in mei. Mijn vader deed heel veel zelf. Had niet echt goed in de hand om te delegeren. Dus ja, dan moet je een beetje gaan zoeken van oké, hoe zat het allemaal? En dat hebben we nu, als het goed is, onder controle. We gaan in ieder geval kijken hoe het loopt deze keer. We hopen op heel veel mensen. In elk geval hebben we het weer mee, dus dat is prachtig. En ja, we hopen dat het allemaal naar wens is.
3: Ja, jouw vader die had de kolonel al benaderd, hè, om eventueel daar wat in te gaan doen in die herdenking.
5: Klopt. En de kolonel had in principe ja gezegd, geloof ik. Toen is het stil blijven liggen, omdat mijn vader eigenlijk ziek werd en uiteindelijk is overleden. En toen zijn wij ook gaan zoeken van, ja, we gaan willen doorgaan met het hele verhaal. Er was toch iemand die ooit gevraagd was als voorzitter. Nou, de boekjes nagekeken, wat kunnen we vinden? Toen vond ik Arie van Ringelenstein en die woonde in Emmen. En dat was dus een militair. Toen dacht ik, nou, dat zou maar het beste kunnen zijn. Ik heb hem gebeld en eigenlijk zei hij redelijk snel, ja, ik ga het gewoon doen. En vandaar.
3: Ja, het was het dan meteen duidelijk dat je dit wilde gaan doen? Dacht je meteen van, ja, ik pak dat aan?
4: Ja, voor mij was het wel zo dat ik... Ik hecht zelf ook belang aan het herdenken van datgene wat er in het verleden gebeurd is. Met name als er slachtoffers bij gevallen zijn. Dus ik vind dat belangrijk. En ik dacht ook van ja, ik krijg nu deze vraag om dit te willen gaan doen. Als ik hier nee tegen ga zeggen, dan kan het zomaar zijn dat dit gaat verdwijnen. En dat vind ik zonde, want het is een stuk geschiedenis waar we ook trots op mogen zijn. Dus waar helaas ook slachtoffers bij gevallen zijn, die willen we herdenken. Nou, en die herdenking en die erkenning van datgene wat er toen gebeurd is met die jongens, vind ik heel belangrijk.
3: Ja, en er zijn allemaal slachtoffers die vallen hier in deze omgeving. De mensen die hier vanmiddag komt om te herdenken, is er ook nog allemaal familie?
5: We hopen dat er heel veel familie komt. We hebben een lijst gehad van die mijn vader nog had gemaakt, waar een heleboel namen op stonden. We zijn ook namen af gaan bellen van, woont u daar nog? Bent u nog steeds... paraat. En we hopen dat inderdaad al die mensen komen. We kunnen het niet met zekerheid zeggen. We gaan volgend jaar in ieder geval ook een veteranenplatform bellen om te kijken of die nog nadere gegevens hebben. Maar er komen in ieder geval, hopen wij, veel familie. En natuurlijk ook nog wat mensen die gewoon onze familie en dat soort zaken. Dus dat komt allemaal prima voor elkaar.
3: Ja, vanmiddag om 2 uur is hier de herdenking. Hè? Wat gaat er precies gebeuren?
4: Nou, we starten om 2 uur. Dat is eigenlijk we hebben een dagspreekster, die heet iedereen welkom. En vervolgens wordt er een aantal toespraken gehouden. Ik doe de eerste als voorzitter van de stichting. Vervolgens komt mijn regimentscommandant, die komt hier op visite. Dat is de overste Henk Plenk. Die is commandant van het regiment bevoorrading en transport. En dat transportgedeelte is juist datgene waar onze gesneuvelde en te herdenken militairen bij hoorden. Die komt de toespraak houden. Aansluitend is er een toespraak namens de 3 burgemeesters van Emmen, Koevoorde en Borgerodoorn. In dit geval doet Renze Bergsma dat, namens de 3 burgemeesters uit Koevoorde. Dan wordt er een moment stilte gehouden met het signaal tap toe daarbij. Vervolgens wordt het Wilhelmus gespeeld en gezongen en gaan we krans leggen. En dan sluiten we het om 3 uur ongeveer af.
3: Kijk, een uur duurt het ongeveer. Mensen, kunt hier ook naartoe komen nog om hierbij te wezen?
5: Zeker. Iedereen die hier wil komen is van harte welkom. Er zijn voldoende stoelen, dus die moeten allemaal gevuld worden. Dus heel graag.
3: Ja, het is mooi weer, dus er zullen vast veel mensen vanmiddag eens even naar Emmen gaan. Die zullen denken, hé, wat gebeurt hier in het Wilhelminapark? Nou, dat is duidelijk. Dit gebeurt, het is hier de herdenking van de gevallenen in Nederlands-Indië. Hier in het Wilhelminapark in Emmen. 2 uur vanmiddag.
0: Dankjewel.
2: Met Ellie Smit.

0: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de Wereldtuin Sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
0: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna €12 miljoen ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton... Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Feest in Grollo dit weekend. Wat er gevierd wordt, dat hoor je zo.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

Ario Speedwagon. And keep on loving you. En de volgende man is begin juli in Amsterdam te zien. 4 keer geeft hij een optreden in de Amsterdam Arena. Dit is

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Feest in Grollo. Het Cuby Museum bestaat 15 jaar en dat wordt dit weekend gevierd. En aan de telefoon heb ik Sjoerd Looyinga van het museum. Een hele goede middag, Sjoerd.
2: Ja, een hele goede middag. De vlag hangt al uit inmiddels, hoor.
1: Jij bent bij het museum inderdaad, hè?
2: Ik sta bij want het is binnen het museum heel gezellig, keiharde muziek. En er wordt nog druk gewerkt door de mensen. Dus ik denk, ik ga even stil op het stoepje voor het boerderijtje aan in Grollo staan, zeg maar.
1: Heel goed. Wat zijn jullie allemaal aan het doen dan?
2: Nou, we zijn de expositie weer aan het updaten. Oftewel voor een deel aan het vernieuwen. Ook aanpassen aan het feit dat Van Morrison weer naar Grollo komt bijvoorbeeld. Daar hebben we aandacht voor. We hebben aandacht voor natuurlijk Desolation. Het album wat deze zomer precies 60 jaar geleden werd uitgebracht. En opnieuw nu ook weer wordt uitgebracht als dubbel LP. En misschien wel goud wordt de komende weken. Maar daar mag ik nog niks over vertellen. Heb ik nu al gedaan dus. En dan is er nog natuurlijk aandacht voor het museum zelf. Dat 15 jaar bestaat. Op allerhande manieren ook in de expositie te zien.
1: Ja, 15 jaar is echt een begrip in Grollo. Hè? Mensen van over de hele wereld komen gewoon naar het museum toe, hè?
2: Ja, ook gewoon mensen die 's morgens in de auto stappen in Zeeland of ergens onder in Limburg. En dan alleen voor het museum even komen om te kijken. Want dat willen ze altijd al een keer doen.
1: Ja.
2: En wij raden dan vaak al, maken dan een leuk weekend van in Drenthe. Want er is nog veel meer mooie dingen te zien. Maar men komt dan soms één dag heen en weer rijden. Ja, dat klopt. En met het festival natuurlijk ook veel buitenlanders die komen kijken. Die willen ook wel eens weten wat Grollo nou precies met blues te maken heeft. En hoe dat gekomen is.
1: Ja. Wie had eigenlijk, heeft het initiatief genomen 15 jaar geleden?
2: Nou ja, zoals het wel vaker gaat bij dit soort dingen. Het is gewoon spontaan ontstaan. Eigenlijk was Harry natuurlijk al lang vertrokken weer uit Grollo. Hij was nog wel regelmatig bezoeker. Bij Hofstegen kwam hij nog wel langs. Hij kwam langs bij het bouwbedrijf Enting. Gevestigd naast de legendarische boerderij. Ja, in die boerderij was inmiddels het kantoor van dat bouwbedrijf gevestigd. Eén muurtje was inmiddels al een klein museumpje aan het worden. Want daar kwamen steeds meer spulletjes van QB en de Blizzards terecht. Harry nam nog wel eens wat mee voor de neven Enting, zoals hij ze altijd noemde. En ja, dan ontstond eigenlijk al een soort mini-expositie. En toen kwam het idee van, ja, misschien moeten we toch een keer al die spullen die we nu verzameld hebben op een mooie manier laten zien. En toen hebben ze dus ergens 2002 volgens mij, 2004, al eens een keer een expositie gehouden. In de schuur van het bouwbedrijf en voor een deel in het boerderijtje. Nou, dat was zo leuk. Er kwamen al zoveel mensen op af. Toen kwam men spontaan met het idee, dan gaan we er maar een museum van maken.
1: Ja.
2: Nou, en dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Ook in die tijd ook met geld natuurlijk. Er was behoorlijk wat gedoe hier in deze gemeente, Aan Hunsen. Men had culturele problemen, oftewel te weinig geld voor te weinig cultuur. De Amer. De boerderij was in gevaar op dat moment. Er kwam een nieuwe theaterboerderij in EKH. Tenminste, dat wilden de initiatiefnemers graag. En dan hadden we nog die mensen van de blues in Grollo die een eigen museum wilden. Dus er moesten keiharde keuzes gemaakt worden. En daarom heeft het eigenlijk nog geduurd tot 2011... met geld van de provincie en met dezelfde gemeente Arnhunsen voordat het museum officieel hier geopend kon worden.
1: Ja, en dan ben je wel 15 jaar verder en dan krijg je een heel bijzonder weekend staat voor de deur. Als je er één hoogtepunt uit mag halen, wat zou je kiezen?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk wat hoort bij een officieel

0: de nummers spelen van dat eerste album met een Edison bekroond, Desolation, waar dus heel veel over te doen zal zijn de komende maanden, omdat het 60 jaar geleden is. En nog mooier is het verhaal dat de jongens dat zo mooi gedaan hebben dat ze op theatertour gaan daarna door heel Nederland. Dus dan gaat het verhaal van QB en de Blizzards toch weer gewoon door. Ondanks dat het dan al zoveel jaar geleden is dat Harry is overleden. En ook daar zullen we bij stilstaan, Anouk, want het is ook 15 jaar geleden natuurlijk. Het is vreugdevol dat het museum geopend is, maar hij is natuurlijk ook gewoon overleden 15 jaar geleden in september. Ja. En ook daar zullen we op gepaste wijze aandacht aan besteden. Dus het is wel feest, maar wel met af en toe even een slikken van ja, we missen hem eigenlijk toch wel 15 jaar. Ja. Heeft iemand het vaandel van Harry overgenomen, is dan de grote vraag natuurlijk. Ik kan hem ook niet beantwoorden of er echt iemand is opgestaan die Harry doet vergeten. Iedereen heeft het nog steeds over Harry.
1: Harry wordt nooit vergeten. Nee joh. Nee. Hey, hoe laat is het museum open? Vanaf zaterdag, hè? Want vrijdag is hij dicht.
0: Ja, het is ook zoiets raars. We krijgen hier een huwelijksvoltrekking in het museum. Dus wij hebben net een nieuwe expositie helemaal ingericht. Daarna moet alles toch even weer aan de kant gezet worden, want dan komt hier een bruidspaar. En dat is ook wel heel apart, want dat is natuurlijk ook Harry is hier vlak voor de opening van het museum ook getrouwd met zijn Dowina. Dus iemand die dacht van, na zoveel jaar ga ik mijn vrouw ten huwelijk vragen, op een speciale plek wil ik dat het voltrokken wordt. In de QB-boerderij. Nou, dat hebben we dan goed gevonden, ja. Omdat we toch een beetje in
1: even
0: een feestelijke stemming zijn.
1: Dat is toch fantastisch. Ja.
0: Dus die gaat morgen hier het jaarwoord geven. En vervolgens gaat het museum dus dan even dicht, die vrijdag. Maar we zijn wel gewoon geopend dit weekend. Zaterdag en zondag 30 en 31 van 11 tot 5 beide dagen. Met speciaal gereduceerd tarief, €5 slechts, kan iedereen er binnen. En iedereen krijgt ook nog een cadeautje van ons. Oh, ik kan nog niet vertellen wat het is. Maar iedereen gaat ook met iets leuks naar huis. Ja. En dan kun je gelijk ook de nieuwe expositie even bekijken.
1: Hartstikke mooi. Desolation Blues, jij zei het al. Ik ga hem draaien hier op Radio Drenthe. Veel plezier. Prachtig. Komend weekend. Hoi.
0: Dankjewel. Hoi.

0: De man met die ontzettend lage stem, Barry White.
1: De slingerplaat.
0: We gaan het hebben over het meest bekeken sportevent van de wereld.
2: Ja, dat kunnen we toch wel stellen?
0: Dat denk ik wel.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, Olympische Spelen doet natuurlijk ook goed.
0: Ja, maar het
2: wereldkampioenschap voetballen voor mannen is toch wel een zeer groot evenement.
0: Het WK-voetbal, het zit eraan te komen. Uit mijn hoofd, 14 juni moeten we als eerste, toch?
2: Dat klopt. 14 juni om 10 uur spelen wij de eerste wedstrijd tegen Japan.
0: En waarom is vandaag een belangrijke dag?
2: Nou, vandaag is een belangrijke dag omdat Ronald Koeman de definitieve selectie bekend gaat maken. Dus de 26 spelers die meegaan naar het WK in Amerika.
0: Ja, met een uurtje geloof ik, hè?
2: Ja, met een uurtje. 14:15 begint die persconferentie ongeveer.
0: Nou, we gaan het in de gaten houden wie die
2: zeker
0: allemaal selecteert.
2: Zeker.
0: Maar daar zien wij ook wel muziek in.
2: Absoluut, want zo maken verschillende Nederlandse artiesten die proberen natuurlijk een slaatje te slaan uit eindtoernooien. Dan hebben we het over EK's, WK's. Maar,
0: nee, die proberen sfeer neer te zetten.
2: Sorry. Zo bedoel ik het natuurlijk. Die proberen sfeer neer te zetten. Ja, we kennen de bekende wel, Vivolandia van Wolter Kroes. Of nog ouder, die van André Hazes. We houden van Oranje, weet je.
0: Dikdakkers.
2: De Dikdakkers. Maar er zijn ook officiële themaliederen geweest van WK's. En EK's. Ik moet bijvoorbeeld denken aan Waka Waka van Shakira. Was toen bij in de finale kwamen in Zuid-Afrika in 2010 en toen verloren van Spanje. Dat was het liedje.
0: Okay.
2: Waka Waka.
0: Nou ja, je voelt hem op je klompen aan.
2: Ja.
0: We gaan op zoek naar liedjes die iets met het WK voetbal te maken hebben.
2: Ja.
0: Of echte WK-liedjes.
2: Nou, die iets met voetbal, die een associatie hebben met voetbal.
0: Okay.
2: Ja.
0: Nou, 0592 33 11 88. Als jij een passend liedje weet, geef maar door. Dat kan via de app, dat kan via de telefoon. 26 van die voetbalknijters hebben we nodig uiteindelijk. En dan even voor twee gaan we eruit met een
2: aansluitend
0: een
2: bij het aantal spelers die meegaat.
0: Ja, 26 gaan er mee.
2: 26 spelers gaan er mee.
0: Nou, laat maar weten. 0592 33 11 88. Het WK voetbal is het thema. We call it.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Sta op stoel nodig. Mobifit.
4: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Exact 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Thomas Eggens praat ons bij.
7: Goedemiddag dan ook. De problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden niet veroorzaakt door een uitzonderlijk hoge instroom van asielzoekers, maar door vastgelopen opvang en gebrek aan spreiding over gemeenten. Dat zegt hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens hem ontstaat dat probleem doordat de opvanglocaties vol raken en vergunninghouders niet kunnen doorstromen naar woningen. Een deel van de oplossing ligt in de verdeling van de opvang over alle gemeenten van Nederland. Dan gaat het per gemeente om een overzichtelijk aantal plekken, aldus de hoogleraar. Voor de korte termijn ziet Winter weinig andere mogelijkheden dan noodopvang. Kachelbedrijf Het Stokertje in Orvelte is failliet verklaard. Het bedrijf is een bekende onderneming op het gebied van haarden en houtkachels. Het bedrijf werd in september 2023 verkocht door oprichter Mark Hoogland. Hij zou de zaak geleidelijk overdragen, maar kreeg daarvoor niet de ruimte. Dat stelt hij in een verklaring. In een korte tijd werd het management vervangen en ook de inhoudelijke betrokkenheid van Hoogland. Verder werden projecten afgebouwd die belangrijk waren voor de toekomst van het bedrijf, stelt hij. Het is nu aan de curator om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een doorstart of een overname. In Klazienerveen is vanochtend een fietser zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industriestraat en de Lange Straat. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de gemeente Tinalo wil met een lokbus en nepdumpingen van drugsafval inwoners leren om dat te herkennen. Op verschillende plekken in de gemeente wordt een nepdrugsafval gedumpt in de hoop dat inwoners daar een melding van doen. Willemien Bouwers van de gemeente vertelt waarom Tinalo dit doet.
8: Nou, in de gemeente Tinalo loopt het aantal meldingen wat achter. Ja, we weten niet precies waardoor dat komt, maar we hopen dat deze actie daaraan bijdraagt.
7: Bij de dumping is een QR-code te vinden. Als mensen die scannen, maken ze kans op een cadeaubon. Nou, dit en meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
6: Thomas, dankjewel. Het weer nog.
9: Het is zonnig deze middag, met vooral in het noorden van Drenthe een enkele poging tot een afgeplatte stapelwolk. De noordenwind maakt het aanzienlijk koeler dan voorgaande dagen. Het is 18 graden in Noord-Drenthe, tot in Zuid-Drenthe nipt boven 20 graden. Vanavond valt de wind weg en dan koelt het redelijk snel af.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
12: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: Stacy en de Sunshine Band en Give It Up.
1: De slingerplaat.
0: Wij geven nog lang niet op, want we hebben 26 liedjes nodig. Liedjes die iets met het WK voetbal te maken hebben.
2: Of een associatie met voetbal, dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Ja. Een mooie lijst leggen we aan, omdat met een dik half uur de selectie bekend wordt gemaakt.
2: Maar zo is het maar net. Ja, ja. En we zijn heel erg benieuwd. Tenminste, ik ben heel erg benieuwd.
0: Wie gaat het doen voor Oranje?
2: Ja.
0: 14 juni, de eerste wedstrijd tegen Japan. En dan, ik heb hem er even bij gepakt, 20 juni tegen Zweden. En 26 juni tegen Tunesië. Wij hebben ook altijd zo'n pool, hè? Waarin we altijd voorspellingen kunnen doen.
2: Er is weer een pooltje, inderdaad. Ja. Het bekende RTV Drenthe WK-pooltje. Ja. Ik doe daar nooit. Ik doe daar nooit aan mee. Nee.
0: Altijd.
2: Ja, omdat ik dan echt denk van ja, weet je, dit is gewoon een beetje geluk hebben. En dan denk je van. De mensen die echt gewoon het minste met voetbal hebben en gewoon random wat invullen, die staan dan bovenaan
0: en
2: dat
0: kan
2: soort
0: je niet
2: en, daar kan ik niet zo goed tegen.
0: Ja, dus. Het is maar een spelletje, Thomas.
2: Ja, maar ik kan ook niet tegen mijn verlies. Dus dan kan ik beter gewoon niet meedoen.
0: Nee, ja, dat is misschien maar beter. Nou ja, we gaan nu liedjes opzoeken die iets met WK voetbal te maken hebben. Als jij nog eentje weet, geef hem door. 0592-33-11-88. We kunnen wel even wat laten horen. Deze bijvoorbeeld kwam echt heel vaak binnen.
3: Nederland, wie heeft de bal? Wie mooie bal van goud?
0: Ja, ik kan wel heel wat namen gaan noemen, maar dan mis ik de helft. Dus iedereen die hem heeft ingestuurd, deze krijgt een letter op het het alfabet.
2: Ja, dankjewel. Dan Peter Bosma, die kwam met Revolution. En Ruud Gullit, South Africa.
4: Don't press someone. You better go where you're coming from. A South African.
0: Ja, en jij had het net al over dit liedje.
5: Samina mina, waka waka, Samina mina, sakalewa. This time for Africa.
0: Rika en Gert kwamen daar ook mee. Wat was het ook alweer?
2: Wakka Wakka, dat was dus het officiële WK-liedje van het WK in Zuid-Afrika in 2010.
0: Ja. Alina moest aan deze denken.

0: blijft een mooie...
1: Fantastisch. Ik ga ook 's nachts kijken.
2: Ja, ik stelde dat dus thuis voor. De wedstrijd tegen Tunesië is om 1 uur 's nachts.
1: Ja.
2: Dat is de laatste poolwedstrijd.
1: Ja.
2: En ik zei tegen mijn vrouw van, nou, ik ga wel kijken.
1: Ja.
2: Hoezo ga je kijken? Nou, ik zeg, het is 2K. Dus gewoon om 1 uur, huppatee, maakt niet uit.
1: Ja.
2: Ja, ik ga gewoon kijken. Maar ik heb mijn vrouw niet mee, begrijp ik. Dus
1: nou ja, rustig.
2: Oh, kan ik bij jou thuis kijken?
1: Zeker.
2: Oké, goed.
1: Kom maar, hoor. Zullen we door met de suggestie van Bertus, van Nelly, van Geke en van Femi? Want die kwamen allemaal met deze.

0: Ah, lekker hoor.
1: Nou, volgens mij hadden de mannen van Queen het niet per se op voetbal gemunt. Maar is wel een die veel geassocieerd wordt met voetbal. Winnen of verliezen. Queen, We Are The Champions. Johan en Bert, die kwamen erbij.

0: Ja, en mag de volgende suggestie 3 keer op het rad?
1: Hoezo?
0: Oh, die vind ik zo lekker.
2: Allemaal van links naar rechts, de band die wordt gewold. Naar links.
1: Kijk naar de beelden, mensen.
0: Dat is toch fantastisch?
1: Ja, maar wij gaan de hele wereld over, hè? Omdat wij, zeg maar, sinds dit liedje van Sonne Bollekes, is het een gebruikt liedje in de oranje stoet naar de stadions toe. En ja, dan worden wij vanuit de lucht gefilmd en zijn wij gewoon wereldnieuws. Ja. Want wij maken er een feestje van. En dan, ja, dan zie je een oranje leger aan mensen op dit liedje losgaan van links naar rechts. Ja, dat is, ja, dat kennen andere mensen helemaal niet in het buitenland.
0: Het is fantastisch. Ik heb ooit in een sportief verleden de halve marathon van Keulen gerend. En toen was het alleen maar dit langs de kant te horen.
1: Te gek.
0: In Keulen. Ja, dat is toch fantastisch?
1: Te gek toch?
0: Nou, geef nog maar door. 0592-33-1188. Als je een passend liedje weet, kan nog ongeveer 5 minuten. En dan sluiten we de lijnen en dan gaan we 26 liedjes uitzoeken.

0: De Ronettes en Be My Baby.
1: De slingerplaat.
0: Hij staat achter je, het grote rad met het alfabet. We hebben 26 WK-liedjes, voetballiedjes gekoppeld aan een letter van het alfabet. En jij gaat zo slingeren en dan kijken we bij welke letter die stopt. En dan pak ik mijn lijstje erbij. Ja, slinger maar alvast, dan pak ik mijn lijstje.
2: Ik geef hem mijn slinger.
0: En dan kan ik kijken welke ik moet pakken en gaan draaien. Heb ik al bedankt trouwens voor al die fijne suggesties.
2: Nou, bij deze.
0: Waren weer. Ja, precies.
2: De Y.
0: Oeh, de Y. De Y. Oh, daar zie ik eentje die we nog niet hebben laten horen. En dat is de suggestie van Koop. Van Koop Baars.
1: De slingerplaat.
2: Zo is het maar net. Ja, we hadden twee officiële liedjes tijdens het WK van 2010. Het officiële liedje was van Shakira met Waka Waka. Maar een zeker frisdrankmerk vond dat ze ook een eigen liedje nodig hadden. En ja, die hoorde je in de reclames tussen de wedstrijden heel vaak voorbij komen. En werd ook een hit. Deze van Kanaan.

0: Buitenvel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen, Dekker slapen.
9: Dekkerslapen.nl.
10: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
11: Examples met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna €12 miljoen ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Cina. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.

0: Paul McCartney en Ringo Starr en Home to Us. Deze twee mannen gaan van heel ver terug met elkaar. Beiden natuurlijk grote carrières, Herman Brood en Henny Vrienten. Maar Henny Vrienten speelde in de begintijd, nog voordat hij echt met Doe Maar doorbrak, al in de band van Brood. En dit is hun samenwerking, Als Je Wint.
1: Hij kijkt vooruit, ziet niets.

0: Robert Palmer en Mercy, Mercy Me, I Want You. Ja, eigenlijk de hele dag zat je er al een beetje op te wachten.
1: Nederland, oh Nederland, jij bent...
0: Tenminste, jij hè, Thomas, toch?
2: Ja, zeker wel, zeker wel, zeker wel.
0: Is het bekend?
2: Het is in ieder geval, de selectie is bekendgemaakt. En over ongeveer een klein half uurtje geeft onze bondscoach tekst en uitleg tijdens een persconferentie. Zijn er dan nog opvallende dingen? In ieder geval opvallend is geen Drentse inbreng. In ieder geval niet Kjell Scherper, die is niet geselecteerd. Maar hij zou nog eventueel mee kunnen als soort van vierde wiel aan de wagen. Want er zijn 3 keepers geselecteerd. Hij zou dan nog als een soort van trainingskeeper mee kunnen. Dan kan hij dus wel mee, maar hoort hij niet officieel bij de selectie. Dus dat kan nog, maar dat horen we dan om 2:45 van de bondscoach zelf. Is opvallend toch wel de terugkeer van Martin Drone. De 42-voudige international speelde zijn laatste wedstrijd voor Oranje alweer 26 maart 2024 uit tegen Duitsland was dat toen. Hij miste daarna het EK door een blessure en na dat eindtoernooi werd hij eigenlijk helemaal niet meer opgeroepen door de bondscoach. En een andere opvallende afwezige juist is Jeremy Frimpong, de vleugelverdediger van Liverpool. Die kampte dit seizoen met heel veel blessures. Ja, en dat zal ongetwijfeld de reden zijn geweest om hem nu niet mee te nemen. Maar hij is al jaren een vast gezicht in Oranje. Maar ja, dus niet mee naar het WK.
0: Oké, en verdere namen?
2: De bekende namen. Onze aanvoerder natuurlijk, Virgil van Dijk. Op het middenveld hadden we veel blessures en problemen en zo. Daar opvallend is dat bijvoorbeeld Guus Stil van PSV meegaat. En geen plaats voor bijvoorbeeld een jonkie als Kees Smit. Maar wel weer voor Joel Hato bijvoorbeeld. Ik kan nu heel veel namen op gaan noemen, maar ik denk dat jij de helft niet kent. Maar...
0: Kees Smit toevallig wel.
2: Kees Smit ken je wel? Ja.
0: Van welke club weet je niet.
2: Nou, dat weet je
0: wel
2: weer niet.
0: Ik weet wel dat ik hem echt zo'n Hollandse... Ja.
2: Kees Smit, ja, die is toch een beetje aan het doorbreken nu bij AZ. Maar die zit er nu niet bij, helaas.
0: Wij gaan het in de gaten houden, want 2:45, zei hij, geeft Koeman een officiële persconferentie. Hè?
2: Ja, en dan horen we nog eventueel of we toch nog een kleine Drentse inbreng meekrijgen. Met Kjell Scherper natuurlijk.
0: Laten we het hopen.

Afgelopen jaar bestond de band 40 jaar. Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Het is bijna 2:30 alweer. Goh, wat gaat het snel. Thomas zit er al klaar voor. Praat je zo bij over het laatste nieuws uit de provincie. En na 2:30... zou je eigenlijk even de camera aan moeten drukken. Eigenlijk even TV Drenthe. En als het niet lukt, dan zeggen we het gewoon.

0: en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
5: Half drie, het nieuws uit Drenthe, Thomas Eggens.
6: Goedemiddag Anouk. De VVD en JA21-fracties in de Tweede Kamer willen uitleg over het schrappen van duizenden boetes die zijn uitgedeeld aan zwartrijdende asielzoekers. Ze kregen de boetes in de trein tussen Zwolle en Emmen. Asielzoekers die zwart rijden in de trein konden zich volgens Arriva jarenlang identificeren met een COA-pas, een soort identiteitsbewijs met naam en foto dat elk asielzoeker krijgt die zich aanmeldt in Ter Apel. Maar sinds 1 januari is die pas geen geldige ID-kaart meer, waardoor met terugwerkende kracht duizenden boetes ongeldig zijn verklaard. Onbegrijpelijk volgens de fracties in de Tweede Kamer, want in het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA is juist afgesproken dat asielzoekers die zwart rijden sneller en vaker een reisverbod wordt opgelegd. Dat verhoudt zich niet tot het verscheuren van duizenden boetes op de lijn Zwolle-Emmen. Kachelbedrijf Het Stokertje in Orvelte is failliet verklaard. Het bedrijf is een bekende onderneming op het gebied van haarden en houtkachels. Het bedrijf werd in september 2023 verkocht door oprichter Mark Hoogland. Hij zou de zaak geleidelijk overdragen, maar kreeg daarvoor niet de ruimte. Dat stelt hij in een verklaring. In een korte tijd werd het management vervangen en ook de inhoudelijke betrokkenheid van Hoogland. Verder werden projecten afgebouwd die belangrijk waren voor de toekomst van het bedrijf. Het is nu aan de curator om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een doorstart of een overname. De problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden niet veroorzaakt door een uitzonderlijk hoge instroom van asielzoekers, maar door het vastlopen van de opvang en gebrek aan spreiding over gemeenten, zegt de hoogleraar bestuurskunde Hendrik Winter van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens hem ontstaat het probleem doordat opvanglocaties volraken en vergunninghouders niet kunnen doorstromen naar woningen. Een deel van de oplossing ligt in de verdeling van de opvang van over alle gemeenten van Nederland. Dat gaat dan per gemeente om een overzichtelijk aantal plekken, aldus de hoogleraar. Voor de korte termijn ziet Winter weinig andere mogelijkheden dan een noodopvang. En de gemeente Tinalo wil met een lokbus en nepdumpingen van drugsafval inwoners leren om dat te herkennen. Op verschillende plekken in de gemeente wordt een nepdrugsafval gedumpt en in de hoop om dat inwoners daar een melding van doen. Willemien Bouwers van de gemeente vertelt waarom Tinalo dit doet.
7: Nou, in de gemeente Tinalo loopt het aantal meldingen wat achter. Ja, we weten niet precies waardoor dat komt, maar we hopen dat deze actie daaraan bijdraagt.
6: Bij de dumping is een QR-code te vinden. Als mensen die scannen, maken ze kans op een cadeaubon. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
5: Dankjewel. Hans Nienhuis nog met het weer.
8: Het is zonnig deze middag, met vooral in het noorden van Drenthe een enkele poging tot een afgeplatte stapelwolk. De noordenwind maakt het aanzienlijk koeler dan voorgaande dagen. Het is 18 graden in Noord-Drenthe, tot in Zuid-Drenthe nipt boven 20 graden. Vanavond valt de wind weg en het koelt dat redelijk snel af.
5: Waarom de jeugd momenteel massaal een sinaasappel in een zakdoek drukt, dat hoor je zo.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Anouk in de middag.

hele gevarieerde lijst hebben we weer vandaag, hè? Zoals deze van The Birds, Mr. Tambourine Man. En nu de nieuwste van Leo Moorman. Plattelandsgevoel heet hij.

0: Akkerman en plattelandsgevoel.
1: Zoek het uit.
0: Dan komt hier gewoon iemand met een mes binnen.
2: Ja, echt.
0: Ja, levensgevaarlijk. Nou, ik blijf een beetje op afstand. Ons Greetje van de Zoek het uit-redactie. Hi. Ja, dat mes, dat heb je niet voor niks bij je.
2: Nee, heb ik niet voor niks bij me.
0: Je hebt niet alleen een mes bij je, je hebt ook een sinaasappel bij je. Je hebt smintjes bij je en een zakdoek heb jij bij je. Want dit zie je misschien wel veelvuldig voorbij komen deze dagen. Het schijnt een traditie te zijn dat tijdens de avondvierdaagse kinderen en ook volwassenen rondlopen met een...
2: Vooral kinderen.
0: Vooral kinderen?
2: Ja, vooral kinderen schijnt. Ja.
0: Rondlopen met een zakdoek met daarin een sinaasappel doormidden gesneden met pepermuntjes erop.
2: Klopt.
0: En dat schijnt een traditie van vroeger te zijn. Ja, jij bent dat gaan uitzoeken. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, als je ernaar kijkt, denk je misschien van... waarom stop je pepermuntjes in de sinaasappel of een citroen? Dat kan ook, als je meer van het zuur bent dan van het zoet. Maar dat blijkt inderdaad echt een traditie te zijn die al tientallen jaren meegaat tijdens de avondvierdaagse. En het is niet meer helemaal te achterhalen waar het nou eigenlijk ooit begonnen is. Maar volgens traditiedeskundige Ineke Stroeken komt het voort uit het idee van... het is een soort van oppepper voor onderweg...
0: Ja.
2: Dus die avondvierdaagse ontstond ook in een tijd waarin wandelen juist heel erg werd gestimuleerd als gezonde bezigheid. En dat begon echt met de grote vierdaagse, hè, zoals de Nijmeegse vierdaagse en zo. Mm-hmm. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden de Duitsers dat niet zo'n goed idee. Hè? Grote mensen, menigtes bij elkaar, dat mocht allemaal niet. Mm-hmm. En toen zijn ze in kleinere kernen begonnen met de avondwandelvierdaagse.
0: Oh.
2: En toen is ook begonnen van, goh. Laten we dat met die sinaasappel gaan doen.
0: Ja. Hè? Ja. Dat is toen begonnen.
2: Ja, iemand heeft dat ooit bedacht. En anderen hebben het overgenomen. En op zo'n manier groeit zo'n traditie eigenlijk vanzelf uit tot iets wat bijna iedereen wel kent.
0: Maar waarom een sinaasappel en een citroen en pepermunt?
2: Nou, dat heeft vooral met die tijd dus te maken. Hè? Want in de jaren 50 en 60 waren limonade en snoep niet zo vanzelfsprekend als nu. Dat was duur.
0: Ja.
2: En een fles limonade meenemen, dat deed je niet zomaar. En een sinaasappel of een citroen, dat gaf vocht en een beetje energie en een beetje suiker van die pepermuntjes. Pepermunt stond toen ook al bekend als een snelle opkikker. Je kent dat misschien wel van als je in de kerk zat en je werd een beetje flauw en je kakt een beetje in. Mama had altijd pepermuntjes mee.
0: Ja.
2: Precies.
0: Ja. Jij hebt hem ook bij je, hè? Ja. Dat zakdoekje en die sinaasappel en een mesje en die pepermuntjes. Ja. Heb je het zelf al geprobeerd? Of
2: nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Zullen we het eens doen?
2: Maar ik stel voor dat we het even gaan proberen. Dus ik pak mijn mesje en mijn sinaasappel. En wat je doet, is je halveert... Je halveert de sinaasappel. Dus je maakt er eigenlijk gelijk twee. Ja, halve sinaasappel. Dan pak je je pepermuntjes. Die leg je erop, of je drukt ze er een beetje in het vruchtvlees. Dus in het sap.
0: Ja.
2: Zo. Ik weet niet, iedereen die meekijkt op de televisie het kan zien. Kijk, dan heb je erin gedrukt. Dan doe je je zakdoek eroverheen.
0: Ja, gewoon een katoenen zakdoek.
2: Geen tissues of zo. Nee, een katoenen zakdoek of zo'n dun hydrofiel washandje kan ook bijvoorbeeld. Doe je eroverheen. Die wordt ook gelijk een beetje nattig aan de bovenkant. Ik moet het ook horen.
0: Mm-hmm.
2: En dan leg je normaal gesproken dan een knoop in of je draait hem zo een beetje op. En dan heb je hem eigenlijk zo als een soort van lolly vast. En dan moeten we gaan proeven. Dan lopen ze dus zo te zuigen aan die zakdoek.
0: Niet lekker.
2: Het is niet mijn favoriet. Nee.
0: Ja, maar zo zie je kinderen dus lopen. Want die avondvierdaagse die zijn overal rond deze periode. Bij ons in Gieten wordt nu ook gelopen.
2: Ja, dat is deze week. En in Borger volgende week, geloof ik. En in Assen pas later.
0: Over twee weken, geloof ik. Ja, precies. Maar als je dus kinderen voorbij ziet lopen met zo'n geknoopt zakdoekje.
2: In een snuffert, echt zo.
0: Ja.
2: En dan sabbelen ze de hele route, kunnen ze daaraan sabbelen. Want het gaat best lang mee. Ja.
0: Maar dat is hartstikke zuur. Zou dat wel goed zijn?
2: Nee.
0: Goeie tanden, bedoel
2: ik? Nee. Tandartsen die zijn hier over het algemeen niet heel blij mee. Want iets zuurs of iets zoets voor je tanden. Nou, dat weet je al, hè, dat is niet goed voor het glazuur. Maar het probleem is dat ze hier de hele avond op sabbelen.
0: Ja.
2: En een avond vierdaagse, als je dat vier avonden achter elkaar doet...
0: Is helemaal niet goed.
2: Dat is echt niet goed voor je tanden natuurlijk. Nee. Nee, daar zijn ze niet blij mee.
0: Hey, en je noemde net dat pepermuntje in de kerk als opkikkertje. Mm-hmm. En zo werkt dat dan wel? Of,
2: Ja, of zit het vooral tussen je oren. Hè? Ja. Nee, er zit wel degelijk wat achter. Want in zowel in sinaasappel als in pepermunt zitten snelle suikers.
0: Ja.
2: Hè, dat is gewoon echt... gewoon alsof je een suikerklontje neemt. En dan krijg je daar ook wel echt een beetje... instant energie van, zeg maar.
0: Okay.
2: Vooral tijdens het wandelen kan dat natuurlijk net een extra zetje geven. Alleen ja, je moet er ook weer geen wondermeel van maken.
0: Nee, je gaat geen records lopen.
2: En vitamine C, hè, in een sinaasappel.
0: Ja, dus ook nog wel weer. Ja. Of dit dan beter is dan een lollejaar onderweg?
2: Ja, het is wel frisser.
0: Dat alweer wel.
2: Het is wel grappig, want ik heb die pepermuntjes erin gedaan. En je zuigt zeg maar niet aan die pepermuntjes zelf, maar echt het sap van die sinaasappel. Maar dat neemt die pepermuntsmaak neemt het echt op.
0: Oh ja.
2: Dus het is echt... Ja, ik wou zeggen, je mag wel even proeven, maar dat is misschien niet zo.
0: Sabbel jij lekker door aan dat zakdoekje. En dan ga ik erop letten als de kinderen voorbij komen... wie allemaal zo'n gevulde zakdoek bij
2: precies.
0: zich heeft.
2: Ja, nou, misschien een tip voor
0: vanavond. Maar het is dus echt al een eeuwenoude traditie.
2: De tientallen jaren. Eeuwenoud is overdreven.
0: Nee, maar na de Tweede Wereldoorlog ontstaan.
2: Het is zo oud als de Wandelvierdaagse zelf ongeveer, gok ik.
0: Ja, oké. Okay. Greetje, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Zoek het uit.

0: Johnny Cash and a thing called love. Nou, Greetje is weer de studio uit met een sinaasappel ombonden met een zakdoek en daarin pepermuntjes. Maar meteen kregen we telefoon van Henny. Henny Stoffers uit Nieuw-Weerdingen. Goedemiddag, Henny.
1: Goedemiddag.
0: Herken jij dit, die sinaasappel?
1: Ja, ik herken dit. Dat was vroeger zo, dan moesten de kinderen ook mee naar de kerk. Maar die wilden niet altijd stil zijn.
0: Nee.
1: En dan kregen ze een pepermuntje in de mond. En dan hadden ze van in de mond, dan konden ze niet praten.
0: Ah, oh, het was gewoon even een zoethoudertje, stilhoudertje.
1: Ja, daar hadden ze toen, tenminste bij mijn weten toen hoor, hadden ze daar dus die pepermuntjes voor.
0: Ja, en herkende jij ook die sinaasappel dan met die pepermuntjes erin en die zakdoek erover?
1: Nee, dat ken ik niet.
0: Oh, wordt er bij jou in Nieuw-Weerdingen ook gelopen of niet?
1: Met de avondvierdaagse en zo?
0: Ja?
1: Ja, soms wel, soms niet.
0: Oh, maar niet deze dagen?
1: Ik heb er nog niks van gehoord, nee.
0: Oh, nou als we voorbij komen, zou je erop kunnen letten misschien, hè? Wat ze bij
1: nou,
0: zich hebben.
1: Ik weet
0: hebben.
1: Niet of ze dat nou nog doen.
0: Ja, wel dus. Het is helemaal een hit momenteel onder de jeugd.
1: Om weer de avondvierdaagse te lopen.
0: Ja, en dan met zo'n ombonden sinaasappel in je hand.
1: Nou, het is voor mij volkomen nieuw. Ik heb het nooit meegemaakt.
0: We gaan erop letten, Henny. Hey, fijne dag nog, hè?
1: Ja, dank je.
0: Doei, doei.
1: Ja, goed programma.
0: Joehoe. Het zit er alweer op, want het is alweer bijna 3 uur. René, die gaat zo meteen verder. Lekkere muziek zo meteen in Studio Steenbergen. Ik ben er morgen even niet, maar overmorgen weer wel. Tot

0: bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
6: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan €1 miljoen waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
16: kozijnen. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten.
3: Met zeker starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
19: Radio Drenthe.
20: Studio Steenbergen.
19: 60s en 70s.
20: Met René Steenbergen.

0: dames van de Supremes die hadden al een wereldhit op zak met het liedje Where Did Our Love Go? En toen dacht de platenbaas Berry Gordy, die dacht, ja, dat trucje kunnen we nog wel een keer uithalen. Maak hem gewoon nog een keer hetzelfde liedje met een iets andere tekst, iets andere akkoorden. Nou, dat werd Baby Love. En wat denk je? Het werd weer een hit. Diana Ross en de Supremes.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: De tweede grote hit voor het damesgezelschap hier in Nederland trouwens. En dan hebben we het over 1964. Nou, lekker vrolijk Motown begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. Woensdag de 27e alweer op de kalender. Wat schieten we er weer door, hè? Door die maand mei ook. Ongelooflijk. Nou, qua atmosferische omstandigheden net iets beter te doen allemaal dan de afgelopen dagen. Dus dat is ook wel weer lekker. Perfecte omstandigheden om lekker naar de radio te luisteren. Ja, zeg nou zelf. Met een uurtje boordevol 60s en 70s klassiekers voor je ja, dat op stapel staat. Even kijken wat hier zoal in het kratje ligt. Nou, bijvoorbeeld deze van John Fred en de Playboy Band.

0: net al de Supremes, er is nog meer Motown. Oh, nu al zin in. Verder neem ik je mee terug naar de top 40 van deze dag in 1974. En televisiegeschiedenis in onze jukebox aan het eind van dit uur. Kortom, het is weer een en al variatie. En net al de Motown-sound van Diana Ross en haar vriendinnen de Supremes. Maar een stukje country, dat is natuurlijk ook nooit verkeerd.
1: Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country boy like me can't have. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all finished.

0: Alright. En ook dit liedje dat uitgroeit tot een echte klassieker.
1: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: Ja, mooi. Blowing in the wind. En dat album, The Freewheelin' Bob Dylan, komt in september 1963 binnen in de albumlijst van het Amerikaanse Billboard en haalt daar een hele verdienstelijke 22e plaats. Ook op deze dag in 1963 dan komt deze vrolijke zomerhit van Jan en Dean uit. Ja.

Curve City is een maand daarvoor opgenomen in de Gold Star Recording Studios in Hollywood. En Brian Wilson van de Beach Boys die verzorgt de achtergrondvocalen. Surf City van Jan en Dean komt in juni 1963 binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En staat een maand later gewoon 2 weken nummer 1. Nou, dan naar eigen land, deze dag in 1967. Dan komt dit, ja, laten we zeggen, eigenaardige liedje op nummer 38 binnen.

0: Ja, leuk dit, hè? Beestjes van Ronnie en de Ronnies. Nou, plaats stijgt uiteindelijk nog door naar een verdienstelijke nummer 13. Beestjes is een compositie van Peter Koelewijn en het wordt gezongen door de 22-jarige Ronnie Schutte, die Peter Koelewijn op een terras in Amsterdam heeft leren kennen. En die begeleidingsband, de Ronnies, ja, dat is helemaal geen bestaande groep. Stiekem zijn dat gewoon de Rockets, de band van Peter Koelewijn. Ja, en dan, na deze dag in 1977, dan worden in Bovensmilde de leerlingen van de openbare lagere school vrijgelaten, die dan al 4 dagen gegijzeld worden. Die gijzeling is een actie van boze Molukse jongeren die zich door de Nederlandse regering in de steek gelaten voelen. En de zin van 8, wij willen leven, die de kinderen van de gijzelaars door de open ramen moeten roepen, die gaan de hele wereld over. Die kinderen worden dus na 4 dagen vrijgelaten en deze leerling vertelt hoe het er aan toe ging in de school.
1: De eerste nacht kon ik niet slapen, de grond was zo hard en ik kon er niet aan wennen. En maar de tweede nacht ging het al beter en de derde nacht sliep ik wel lekker, want dan lag ik op een luchtbed. En de derde dag kregen we aardappelpuree met sla en een taartje. Het was allemaal wel lekker. Je kon haast niet meer merken dat het een gijzeling was, ging je aardig met je om. En als je ging slapen, vroeg ze altijd, lig je zo lekker, heb je genoeg deken? Als je geen deken had, kreeg je zo'n deken.
0: Ja, de leerkrachten die blijven achter in de school en worden daar nog 2 weken vastgehouden. Als op 11 juni het leger met panzerwagens de school binnenvalt, dan geven de gijzelnemers zich over en komen ook de leerkrachten vrij. Ja, dan iets totaal anders. De Sex Pistols die brengen op deze dag in 1977 deze single uit. God save the queen. God Save the Queen is de 2e single van de punkband. En ook al wordt de plaat bijna niet op de radio gedraaid, toch haalt hij de 2e plek in de Britse hitparade. Nou, dan nog even naar de Nederlandse tv-geschiedenis. Op deze dag in 1978 verschijnt dit duo voor het laatst op de beeldbuis.

Kokkie en Kokkie, een komische kinderserie over twee matrozen die in elke aflevering op zoek zijn naar een baantje. De serie wordt uitgezonden door de KRO en heeft het dan een kleine 6 jaar gelopen. We gaan weer naar de muziek, naar de top 40 van deze dag in 1974 om precies te zijn. En daar weer met een natte vinger 3 grote hits uitgehaald die je op een rijtje krijgt te horen. Met zometeen de onvervalste glamrock van Mudd en de Cat Crap Inn. Ook nog een liedje dat je niet zo vaak hoort. En daarom vind ik het wel leuk om deze ook even in dit muzikale 3-trapsraketje te zetten. Neil Diamond met Skybird. En eerst is hier Pierre Groscola en Lady Lady Lay.

0: Tot en met 28 juli keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
7: Het is een half minuut over half vier. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. VVD en JA21 in de Tweede Kamer willen uitleg over het schrappen van de duizenden boetes die zijn uitgedeeld aan zwartrijdende asielzoekers. Zij kregen de boetes in de trein tussen Zwolle en Emmen. De problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden niet veroorzaakt door een uitzonderlijk hoge instroom van asielzoekers, maar door vastgelopen opvang en gebrek aan spreiding over gemeenten. Dat zegt hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit in Groningen. En kachelbedrijf Het Stokertje in Orvelte is failliet verklaard. Het bedrijf is een bekende onderneming op het gebied van haarden en houtkachels. Het hele verhaal en nog veel meer nieuws kun je terugvinden via rtvdrenthe.nl en ook in de app. Het weer dan, hier is Hans Nienhuis.
8: Het is zonnig deze middag, met vooral in het noorden van Drenthe een enkele poging tot een afgeplatte stapelwolk. De noordenwind maakt het aanzienlijk koeler dan voorgaande dagen. Het is 18 graden in Noord-Drenthe, tot in Zuid-Drenthe nipt boven 20 graden. Vanavond valt de wind weg en dan koelt het redelijk snel af.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Studio Steenbergen.
17: 60s en 70s.
16: Met René Steenbergen.

0: Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Dat kan je toch wel op je klompen aanvoelen.
3: Mooi. You've done it.

heerlijke liedje van The Left Bank, Amerikaanse band. En die Renee, die in dit liedje bezongen wordt, Walk Away Renee, dat was dan weer een vlam van een van de bandleden, de bassist, meen ik. Nou, de Four Tops, die dachten, dat is een fantastisch liedje, daar gaan wij onze eigen draai aan geven. Nou, dat werd ook meteen een wereldhit. Walk Away Renee dus, van de Four Tops. Ook nog Steve Harvey en Cockney Rebel met Make Me Smile en John Fred en de Playboy Band. En het liedje met een knipoog naar de Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Zij maakte Judy in Disguise. Dat had er wel een klein linkje mee, hè, qua vaag titel. Ja, ben wel een wereldhit. Goed, bijna 4:15 is het. Ik heb weer zo'n vergeten pareltje meegenomen vandaag. Van een nederpopgezelschap. Zo af en toe dan zit ik 's ochtends te luisteren naar Wim. En die draait tussen 9 en 10 alleen maar nederpopklassiekers. En ja, dan gaan de gedachten nog wel eens met mij op de loop. De muzikale gedachten. En toen moest ik denken aan nederpopheld Robbie van Leeuwen. Robbie, die zichzelf onsterfelijk gemaakt heeft, vooral dankzij Shocking Blue. He, dat gitaarloopje van Venus, nou, dat kent de hele wereld. Maar die was ook nog wel eens in voor wat andere dingen. En ja, Shocking Blue, Haagse band. Met name in de jaren 60 en 70 was Den Haag ook wel zo'n beetje de muziekhoofdstad van Nederland, zou je kunnen zeggen. Elke band die ook maar wat voorstelde, die was in of om Den Haag te vinden. En dat waren ook allemaal dikke vrienden van elkaar. Nou, Robbie van Leeuwen, de huiscomponist, gitarist van Shocking Blue, die belde op een gegeven moment zijn maatje Rudy Bennett van de Motions. En die zei, ik heb iets bedacht. Het is iets totaal anders dan wat ik normaal gesproken doe. Heb je zin om daarop mee te doen? Nou, Rudy Bennett, die vond het ook wel leuk om eens een keer iets anders dan anders te doen. En zo ontstond het gezelschap Galaxy Lynn. En je zou dan niet zeggen dat dit uit dezelfde koker komt als Never Married a Railroad Man of Venus of noem al die andere hits van Shocking Blue maar. En ook zeker niet van de Motions. Ja, ze deden dus onder de naam Galaxy Lynn. Dit is Long Hot Summer.

0: de Beach Boys, hoor mij zeg. Niet helemaal scherp vandaag. De Bee Gees moet ik zeggen natuurlijk. En Massachusetts en daarvoor nog Galaxy Lynn. Een soort van muzikale eendagsvlieg uit de nederpopgeschiedenis. En Long Hot Summer. 4:10 is het. We gaan alweer naar de jukebox. En daarvoor neem ik je mee naar deze dag in 1985. Best een beetje een bijzondere dag op de Nederlandse televisie. Want de legendarische Ad Visser die neemt afscheid van het muziekprogramma Top Op. Oftewel...
1: Top Op, yeah!
0: Ja, de laatste aflevering met Mr. Topop. Ja, het programma houdt niet op te bestaan, maar Ad Visser die heeft het wel gezien. Nou, toen dacht ik, dan haal ik gewoon eventjes twee legendarische liedjes tevoorschijn... waarvan we ons misschien allemaal de beelden uit Topop nog wel herinneren. Nou, Queen was eigenlijk een beetje de kennismaking, hè? Eigenlijk met heel Europa. Een van de eerste tv-optredens die ze deden. Dat deden ze met Killer Queen. Die beelden die zijn ook nog wel te vinden op YouTube. Dus die ga je zo meteen horen. Maar ja, ik heb een andere, die is sowieso super... legendarisch, want als ik zeg het blauwe glimpakje, dan weet iedereen waar het over gaat. Dan heb ik het namelijk over Earth and Fire met Weekend. En dat legendarische blauwe glimpakje, dat is trouwens tegenwoordig te zien in Beeld en Geluid in Hilversum. Kijk, dat neem je toch

0: mobiel nodig? Mobifit.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbinga in Meppel.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
7: In Hogeveen.
8: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België.
7: De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Nu bij Dirk. Kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
9: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
9: Met René Steenbergen.

0: zeg cowboy hoedje op en een line dance. Dat lukt allemaal wel met dit liedje van Rocky Burnett en Tired of Toeing the Line.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Geen cowboyhoed, wel de prettige aanwezigheid van Thomas Eggens. Ja, niet altijd feesten.
3: Nee, zeker.
0: Hoe gaat het, Thomas? Beetje bijgekomen na de tropische dagen?
3: Nou, het wordt ook nog wel weer wat warmte verwacht. Hè? Vandaag is even een soort van bijkomdagje, heb ik het idee.
0: Ja, gaan we er morgen weer vol in?
3: Volgens mij gaan we richting het weekend weer en naar de hoge temperaturen.
0: Nou, de details daarover die horen over een kleine anderhalf uur ongetwijfeld weer in het uitgebreide weerpraatje met Hans.
3: Zo
0: die weet daar vast meer van.
3: Zo is het maar net.
0: Maar alles op zijn tijd. Eerst eens even wat andere zaken.
3: Ja, want gisteren werd hij met een hoop poppenkast gelanceerd. De Schatkamer, het openbaar gemaakte archief van het beeld en geluid, onder leiding van de altijd goedlakse directeur Eppo van Nispen tot Zevenaar.
4: Bovenop de mediageschiedenis van Nederland. Van de inhuldiging van Wilhelmina tot en met de laatste aflevering van Creatief met Kirk. Of wat te denken van de inhuldiging van ons Nederlands elftal in 88. Ga in de Schatkamer op zoek naar jouw favoriete archiefparels of laat je verrassen door de verhalen over de vele radio- en televisieschatten van toen. Ontdek het op schatkamer.nl.
0: Ja, dat is echt zo'n beetje de hele Nederlandse omroepgeschiedenis daar te vinden. Nou,
3: 700.000 afleveringen van oude radio- en tv-uitzendingen van de publieke omroep. Ja, ga er maar aan staan, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat is een monsterklus geweest. En toch zag ik dan ook wel weer online gemopper van ja, maar dit niet en dat niet. En ik kan in het buitenland niet kijken, want geklaagd wordt er dan wel weer. Maar het is een mooi initiatief en volgens mij loopt het ook gewoon door. Dus wordt het altijd aangevuld.
3: Ja, zit jij bij de 200.000 bezoekers?
0: Ik had het in mijn achterhoofd van ik wil daar eens even gaan kijken binnenkort. Misschien
3: nog
0: eens even wat oude afleveringen van de film van Ome Willem terugkijken of zo.
3: Oh,
0: of,
3: dat is leuk, ja.
0: De familie Knot.
3: Ja.
0: Kijken of ik dat dan nu net zo leuk vond als vroeger.
3: Of, dat het nu of dat het nu tegenvalt. Dat je het een soort van in je hoofd helemaal geromantiseerd hebt. Dat kan wel, hè?
0: Dikke kans, ja.
3: Ja, 200.000 keer bezocht. Dus die website, dat gaat goed. Mooie cijfers. Onder andere dus Siebertje, Floris, Kopspijkers. Die werden goed bekeken. Dus mocht je nog eens een avondje vervelen. 700.000 afleveringen. Dus daar kun je wel even mee vooruit, dacht ik.
0: In het kader van, hey, er is geen bal op de tv. Dan kun je altijd nog naar de Schatkamer.
3: Ja, zo is dat. En dan nog 18 nachtjes slapen. En dan speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal.
0: Begint op te schieten, hè? Heel veel mensen waren er heel druk mee vandaag.
3: Ja, want vandaag is de selectie bekendgemaakt. Grootste verrassing toch wel de afwezigheid van Jeremy Frimpong. De rechtervleugelverdediger van Liverpool. Die maakte de laatste jaren geregeld minuten bij Oranje. Maar kwam afgelopen seizoen door wat blessures weinig aan spelen toe. Verder de naam van Martin de Roon, die eigenlijk toch wel met het oranje pensioen was, is opvallend. Hij speelde zijn laatste interland op 24 maart 2024. Ja, en kort daarna miste hij ook nog het EK. Kwam toen een beetje buiten beeld. En ja, Koeman die gaf toen destijds ook aan hem niet meer te selecteren, omdat hij wat jongere spelers wat meer de kans wilde geven. Maar door de zware blessure van Jerdy Schouten bij PSV kwam de Roon toch weer in beeld en is hij er dus bij.
0: Dus als ik nu een rondje hier door het bedrijfsrestaurant ga lopen, dan kan ik me weer opmaken over dat ik links en rechts overal discussies over de opstelling ga horen.
3: Zeker, want ik was net heel even aan het neuzen op de redactie. Eventjes items voor morgen vroeg voor de ochtendshow alvast even sprokkelen.
0: En gaan de polletjes alweer rond?
3: En er ging alweer van, nou, waarom heeft hij die niet meegenomen en die wel? En dus de discussie was alweer aan. Dus alle zoveel miljoen bondscoaches die kunnen weer overuren gaan draaien.
0: En je kent mij, ik heb geen idee waar het over gaat.
3: Nee,
0: maar
3: een
0: beetje meepraten over voetbal, daar is altijd wel een beetje doorheen te bluffen, hoor.
5: Twee mensen staan te praten over voetbal. Ja, dan kun jij dat dus, heb ik ontdekt, op elk willekeurig ogenblik tussen gaan staan en dit zeggen. Jezus jongens, hebben jullie gisteren Chelsea gezien? Nou, twee opties. Eén, Chelsea heeft gespeeld. Dan gaat die ander zo zeggen van, jezus, wat een moeilijke wedstrijd zeg. En dan ga je dus door met het herhalen van wat die ander zei. In andere bewoordingen, wat natuurlijk in essentie praten over voetbal is. Dus dan zegt hij, nou, moeilijke wedstrijd. Nou, zou dat niet makkelijk? Nee. Ho, ho, ho. En dan zegt hij anders van, nou, die scheidsrechter. En dan zeg ik, oh, die arbiter. Weet je wel, zo gaat het. Het is eigenlijk heel makkelijk. Als je nou geen zin hebt om woorden te maken of hele zinnen uit je hoofd te leren, kan je zelfs volstaan, dit is expert mode, met het uit je hoofd leren van kreten, van klanken. Gewoon van dingen kun je ook doen. Zeggen, jezus jongens, heb ik gisteren de Chelsea gezien? Nou, een moeilijke wedstrijd. Je kan ook te ver gaan, doe ik meestal. Dat is leuk. Nou, optie 2. Optie 2, Chelsea heeft helemaal niet gespeeld. Oeh, denk je, dat gaat mis. Nee, dat gaat dus niet mis. Want mensen die over voetbal willen praten, die willen zo graag over voetbal praten, die lossen dat zelf gewoon heel snel op. Dan zeggen, jezus jongens, heb je gisteren Chelsea gezien? En dan zegt die ander van Chelsea, die hebben helemaal niet gespeeld. Jij bedoelt Arsenal. Ja, natuurlijk Arsenal. Moet ik wetten, oh, arbitra.
1: Studio Steenbergen.

0: Winehouse en Valerie.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ach ja, van Valerie naar Ellie. Het is maar een kleine stap. Want Ellie, het leste op Chuck adressie voor vandaag. En het was er een prachtige dag voor, hè?
3: Ja, René, het was natuurlijk weer een prachtige dag om lekker boeten te spullen, zoals ik dat vaak noem. Heerlijk weer en op deze plek, ja, lekker boeten in het zonnige. In Veningen, bij de Jeugd Ruiterdaag. Goedemiddag, Fred Luppes.
4: Goedemiddag.
3: Ja, we bent er weer.
4: Ja, zo is het. En je hebt weer prachtig weer met Dom.
3: Dat doe ik altijd. Dat doe ik altijd. Goed, hè?
4: Daar ben je ook welkom, hè?
3: Zo is dat. Ja, Fred, wij zitten hier nu buiten even te kijken bij een inriebak. Hier achter ons, daar ben de Jeugd Ruiters druk bezig met allerlei wedstrijden. Wat voor wedstrijden speelt Rietzij deze dagen?
4: Het zijn internationale wedstrijden waar deelnemers uit zo'n beetje 30 landen aan meedoen. En dan hebben wij officiële landenwedstrijden in alle categorieën. Dat zijn de ponyruiters, dat zijn de children, dat zijn de junioren en dat zijn de jonge riders. En dat varieert in leeftijd van 12 tot 21 jaar. En ja, in al die klassen hebben ze landenwedstrijden. En de Nederlandse team die zitten in alle klassen vertegenwoordigd. Dus het zijn drukke dagen voor de Nederlandse ruiters.
3: Ja, want ze beginnen vanmiddag of bent al begonnen?
4: Ja, ze zijn vanmorgen om 8 uur best al begonnen. En morgen om 8 uur hebben we die eerste landenwedstrijd. Dat gaat door naar vrijdag. En dan op zaterdag en zondag hebben we de internationale grote prijzen voor de jeugd.
3: Dat zijn echt spannende dagen.
4: Dat zijn hele spannende dagen. Zeker voor de jeugd. Want ja, dan moeten ze bewijzen hoe ver ze al komen zijn met hun opleiding.
3: Ja, kunnen ze door dan ook als ze goed riet ergens verkwalificeerd worden?
4: Nee, het is zo dat dit soort wedstrijden, dat zijn eigenlijk wedstrijden om de ruiters klaar te stomen voor het Europees kampioenschap, wat in Italië eind augustus wordt verreden. Ja, en voor die tijd heb je diverse wedstrijden waardoor de bondscoaches hun selecties kunnen samenstellen. Dan kijken wie de beste ruiters bent. Nou, en dan moet dat in augustus allemaal goed voor de ogen staan. En dan hebben ze als het goed is, een sterk team.
3: Kijk, want door gaan we natuurlijk voor.
4: Zo is maar net. En wij hebben met de Nederlanders een paar hele goede ruiters in de team zitten.
3: Ja, ruiters hier uit de omgeving doen het heel goed.
4: Ja, wij hebben zelfs bij de children, 12-jarige knaapje, die woont hier om de hoek, Rogat, Tim ten Berg. De jongen die rijdt hartstikke goed, wordt begeleid door Michael Greven, hier ruiter om de hoek in Veningen. Nou, en dan hebben wij ook de dochter van Mark Houtzager uit Rauwveen. En die zit al in de junioren en die doet mee aan de landwedstrijd.
3: Ja, dat is zeer belovend allemaal, maar het is ook een beetje zo. Kinderen die het goed doen, zijn vaak ook opgeruid met de peren. Anders is het gewoon niet te betalen.
4: Het is inderdaad zo, dat is een voordeel als jij geboren bent in een gezin waar peren al centraal staan, zoals bij de houtzagers. Dan is het een kwestie van, als je jongs af al op een pony zit, dan groeit het met op. Maar heb jij geen peerden thuis en je moet alles zelf inhuren en peerd kopen, ja, dan wordt het heel moeilijk om eraan te beginnen.
3: Ja, heel moeilijk is het inderdaad. Nou had jij in je persbericht een mooi verhaaltje over Willem Greven, die ook als nu een topruiter, die ook heel jong al heel erg goed was. Dat is hartstikke mooi, maar het valt wel met het peerd wat je kreeg.
4: Dat klopt inderdaad, want

0: Als jij een topruiter bent en je hebt geen peert...
1: Een knol.
0: Ja, het peert van de Schillenboer gaat echt niet over de hindernissen springen met hem. Nee, dan kun je een wereldtopper wezen, maar dat lukt je niet. Die combinatie van heel goed paard en een hele goede ruiter, dat maakt het tot toppers.
1: Ja, nou hier zijn de aankomende toppers druk bezig om zich in te rijden. Ik zit er met verbazing naar te kijken, want het, in de ring daar, ja, dan zijn ze alleen in de ring en dan hebben ze het alleen weg. Maar hier giet het allemaal door elkaar. Ze moeten ook allemaal wel open voor en achter hebben. Hè? Ja,
0: je moet hier goed uitkijken. Wij hebben dit hele weekend hebben 480 peerden die in de ring komt. Nou, en dan zie je hier zo'n 30, 40 combinaties die aan het inspringen ben. Ja, als je even niet uitkijkt, kan het maar zo weten dat je tegen elkaar aanriet. Dat moet je niet hebben.
1: Nee, dat moet je niet hebben. Dan een geblesseerd peer. Dat kan ook niet natuurlijk. Even, wat ik ook nog een heel mooi onderdeel vind, of eigenlijk een deel van het voorbereiden, is hoe ze een parcours in een ring in zich opneemt. Want dat doet ze niet te peer.
0: Nee, dan gaat een ruiter te voet. Een mooie uitdrukking is dat. Maar dat is werkelijk, ze lopen van hindernis naar hindernis. Gewoon in een hele lange rij, zonder dat de peerden in de ring zijn. En dan nemen ze de lijnen die ze moeten rijden op het peerd, nemen ze goed in hun hoofd op. Nou, en dan hopen ze dat ze in de wedstrijd de juiste lijnen rijden in de beste tijd.
1: En ook toch denk ik de afstand tussen de verschillende hindernissen, hè? Want dat ligt er net aan of je nou 1 of 2 of 3 galoppassen tussendoor kunt doen.
0: Heeft ook met de grootte van het peer te maken. Ja. Maar ze passen al die passen tussen de hindernissen uit. En dan weten ze precies van, mijn peer moet daar 2 sprongen nemen. En daar moet hij 4 galopsprongen nemen voordat hij de hindernis kan nemen.
1: Nou, weer heel veel technische informatie, Fred. Dankjewel. Wij gaan hier afsluiten. Hier gaat de peerden en de ruiters nog even deur tot en met zondag. Ik maak er voor vandaag zet er een punt achter, een dikke punt. En ga lekker op de hoes aan. Tot een andermaal.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3.

0: Informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen. Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
6: Een half minuut over 4:30. Tijd voor het Drentse nieuws. En dat krijg je van Thomas Eggens.
7: Goedemiddag. De hele marathon van Klazinaveen bij het Drentse Loopfestijn gaat niet door. Aanstaande zaterdag worden hoge temperaturen voorspeld. Het bestuur van het hardloopevenement vindt het niet verantwoord om mensen 42 kilometer te laten rennen wanneer het zo warm is. De overige afstanden gaan wel van start op de geplande tijden. Een man uit Ommeren is veroordeeld tot een boete van €3000... omdat hij bij een grote verkeerscontrole betrapt werd met 1600 liter verboden bestrijdingsmiddelen. Het busje viel meteen op bij de controle langs de A37... van de douane, Belastingdienst, Marseille en de Duitse politie. Het busje bleek te vol beladen. De 50-jarige bestuurder uit het Gelderse Ommeren had net de bestrijdingsmiddelen in Duitsland gehaald. VVD en Ja 21 in de Tweede Kamer willen uitleg over het schrappen van duizenden boetes die zijn uitgedeeld aan de zwartrijdende asielzoekers. Ze kregen de boetes in de trein tussen Zwolle en Emmen. Asielzoekers die zwart rijden in de trein konden zich volgens Arriva jarenlang identificeren met een COA-pas. Een soort identiteitspas waar naam en een foto op staat, dat elke asielzoeker krijgt bij die zich aanmeldt in Ter Apel. Maar sinds 1 januari is die pas geen geldige ID-kaart meer, waardoor met terugwerkende kracht duizenden boetes ongeldig zijn verklaard. Onbegrijpelijk volgens de fracties in de Tweede Kamer, want in het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA stond juist dat asielzoekers die zwart rijden sneller en vaker een reisverbod wordt opgelegd. Dat verhoudt zich niet tot het verscheuren van duizenden boetes op de lijn Zwolle-Emmen. Kachelbedrijf Het Stokertje in Orvelte is failliet verklaard. Het bedrijf is een bekende onderneming op het gebied van haarden en houtkachels. Het faillissement heeft volgens curator Jules Knotter te maken met het terugval in de omzet. De coronaperiode was heel goed voor de onderneming. En ook tijdens de energiecrisis werd houtstoken populair. Maar in de jaren daarna nam de vraag voor kachels steeds meer af, waardoor het bedrijf niet meer aan de verplichtingen kon voldoen. Of de 33 personeelsleden ook definitief op straat komen te staan is volgens de curator nog niet helemaal zeker, want er is hoop op een doorstart. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
6: Gaan we door naar het weer. Hier is Hans Nienhuis.
8: Het is zonnig deze middag, met vooral in het noorden van Drenthe een enkele poging tot een afgeplatte stapelwolk. De noordenwind maakt het aanzienlijk koeler dan voorgaande dagen. Het is 18 graden in Noord-Drenthe, tot in Zuid-Drenthe nipt boven 20 graden. Vanavond valt de wind weg en dan koelt het redelijk snel af.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.

0: Ja, ach ja, Lionel Richie en All Night Long en ook nog Sister Sledge. En, oh, het is... Ja, sorry hoor. Zou het een beetje hooikoortserig zijn of zo?
1: Heb je daar last van?
0: Nou ja, blijkbaar.
1: Oké.
0: Ik wilde nog even zeggen dat ik Sister Sledge omdraaide met He's the Greatest Dancer. Even voor de administratie.
1: Ja, dat is wel.
0: Voor de meeschrijvers staan.
1: Ah, nee, ik zal
0: hem. Hey Thomas, je hoort het gezellige muziekje al en dan weet je wat dat betekent, hè?
1: We gaan weer een spelletje spelen.
0: We gaan het spelletje Remember the Music weer spelen, waarmee dat gezelschapsspel te winnen is. Voor de hele vriendenclub, voor de hele familie, voor eindeloze zomeravonden spelplezier. Lekker in de voortent of in de caravan, bijvoorbeeld.
1: Heerlijk of in een huisje, gisteren werd hem ook verbeterd.
0: Ja,
1: dus, nou, we doen wel iets luxer hoor dan een voortent.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Klopt, ja. Dus,
0: alles leuk en aardig. Het leuke is, je mag dat gewoon helemaal zelf bepalen. Probeer eerst maar eens om dat spel te winnen. Het is dat spel dat draait om de muziek. En ik heb vandaag de Nederpop-editie meegenomen, Thomas.
1: Ja.
0: Dat is jouw favoriete versie,
1: hè? Dat is mijn favoriet.
0: Ja, ik laat hem even zien voor de mensen die radio zitten te kijken. Doosje even in beeld. Oh nee, nu knipt hij natuurlijk weer op jou.
1: Oh, zal ik jou even... Wacht even, ik zet jou even in beeld met je hoofd. Ja,
0: ja, het is ook allemaal niet zo spectaculair, maar... voor die enkeling die radio zit te kijken. Gezellig doosje. Met daarin onder andere 6 miljoen kaartjes... waarop allerlei hints gegeven worden... en waarop gezocht wordt naar bekende nederpop-acts. Nou, dat is vandaag ook weer. Ik ga niet te veel hints geven... want met die nederpop is het sowieso al vaak heel makkelijk.
1: Ik vond hem gisteren ook niet echt...
0: Nee, en dan vooral ook als je die QR-code gaat lezen die op kaartje staat... dan krijg je een stukje muziek te horen van de gezochte artiest. En dat is meestal wel voldoende. Maar goed, ik ga er toch iets meer bij geven. We zijn op zoek vandaag naar een zanger, tekstschrijver, presentator en voormalig politicus. Geboren in 1952 in Zuilen. Dat is een wijk in Utrecht, hè?
1: Dat volgens mij wel, ja.
0: Ja, en hij zat... samen met een naamgenoot in een bekende nederpopband. Oké, nou, ik sla die andere eens over. Ik vertel alleen dat een bekend album... bekend album van hem getiteld is Voorjaar. En als je de QR-code leest op met je telefoon... dan krijg je dit te horen. Nou, voldoende, hè?
1: We kunnen er ook een soort van snippenhit dingetje van maken, hè?
0: Zo vloep. Oh ja, echt dit.
1: Ja.
0: Dat.
1: Ja, dat had ik eigenlijk. Ja, dat is genoeg.
0: Ja. Vertel het maar, welke bekende Nederlandse artiest zoeken wij? 0592-331188. Dat is het telefoonnummer dat je daarvoor kunt gebruiken. Je mag daar een appje naartoe sturen. Je mag ons ook bellen. Wij vinden het allemaal prima. En wie weet gaat die doos met dat leuke spel wel jouw kant op. En zet jij binnenkort lekker met de hele familie te spelen. We gaan de lijnen opengooien. 0592-331188.

0: Het is ook zo'n standaard album, zoals dat dan heet. Zo'n legendarische plaat. En dit is het titelstuk daarvan. What's Going On van Marvin Gaye. En ook nog Miss Montreal en Schuilen. Moet je kijken, joh, Thomas. Loopt er weer richting 5 uur.
1: Het gaat hard, hè?
0: Vliegt weer voorbij. Het is niet te geloven. Daarom snel het spelletje even afzien te tikken. Want dat is ook niet onbelangrijk. Bert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey Bert. Heb je een drukke dag gehad in het ziekenhuis? Want daar werk je, begrijp ik.
2: Ik heb een redelijk drukke dag in het ziekenhuis. Ja, ik zit er wel, ja, door verschillende ziekenhuizen heen kom ik dus. Oh. Ik kom nu van Almere af. Dus,
0: In Almere? En wat moest je doen dan? Of kan dat niet op de radio in verband met mogelijk beroepsgeheim?
2: Ik werk bij een van de grootste bedrijven in de branddetectie. Dus ik begrijp, ik test brandmelders tot als de installaties. Dat, dus,
0: je staat niet in mensen te snijden, bijvoorbeeld.
2: Ik sta niet in mensen.
1: Alleen de kabels.
2: Niet een hobby.
0: De kabels.
2: Ja, alleen kabels.
0: Hey Bert, we waren op zoek naar een bekende nederpopper. Geboren in 1952 in Zuilen. Een bekend album van hem is Voorjaar. En dit is een van zijn grote hits. Nou ja, dat was niet zo heel ingewikkeld natuurlijk.
2: Nee, voor het muziekje had ik al in de gaten dat Henk Westbrook moet zijn.
0: We moeten toch echt eens even kijken of we dit spelletje een beetje moeilijker kunnen maken. Want soms schaam ik me er gewoon een beetje voor. Hey Bert, we gaan jou die nederpopversie sturen van Remember the Music. Kom zo snel mogelijk naar je toe.
2: Dankjewel.
0: Veel plezier ermee. Dankjewel.
1: Dag Bert.
2: Hoi Bert.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Damesmode Dekker.
2: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
5: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
6: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Borgstee, Assen.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
10: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
12: Dooral Negens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
14: kozijnen. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
17: Wie, ik?
16: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
17: Echt waar?
16: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
17: Dat is stoer van mij.
16: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
18: Met René Steenbergen.

0: Iets meer dan een maand geleden ging de zogenaamde biopic in première. De film over het leven van Michael Jackson breekt alle records. En al die klassiekers die staan ook weer opnieuw in de belangstelling. Hè, voor zover dat al niet het geval was. Nou, dit was een van die vele klassiekers. Rock with you.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 8:05 op de woensdagmiddag. Thomas, wat is er aan actualiteiten aan de hand in Drenthe?
3: Nou, geen marathon van Klazineveen dit jaar. De organisatie van het Drenthe Loopfestijn heeft de klassieke afstand geschrapt vanwege het warme weer. Voor zaterdag worden temperaturen van boven de 25 graden voorspeld. En het lopen van dik 42 kilometer is dan niet verantwoord. Verder nog een man uit Ommeren. Het Gelderse Ommeren is veroordeeld tot een boete van €3000 omdat hij bij een grote verkeerscontrole betrapt werd met 1600 liter verboden bestrijdingsmiddelen. Het busje viel gelijk op tijdens de controle langs de A37. En het busje bleek logischerwijs veel en veel te vol beladen.
0: Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: sterkste.
1: Op dit moment schittert ze in het voorprogramma van de serie concerten van Suzanne en Freek in het Gelderdoom. En daar is zij gewoon elke keer bij. Hanna May en Waterdicht. Ja, over een maandje, dan is het zover. De TT van Assen. En eerder vanmiddag was er op het circuit een persconferentie waar de organisatie bekend maakte wat er deze editie allemaal te beleven zal zijn. Nou, collega Matthijs Renkema, die was erbij.
2: Het bijzondere dit jaar is dat het pop-up museum bij het TT Instituut is dit jaar. Voor het eerst ook daadwerkelijk het museum op het circuit. We hebben een mooi eerste inkijkje mogen hebben in dat pop-up museum. En ik moet ook zeggen, het ziet er weer fantastisch uit hoor. Fantastische aankleding in samenwerking met het Drents Museum. Ja, en verder ging het natuurlijk over een vooruitblik op het volgende jaar. Waarin Mark van Alderen aangaf, de directeur van het circuit, dat hij ziet dat het steeds meer een raceweekend wordt. Waar je eerder natuurlijk zag, de zondag is eigenlijk altijd wel stabiel. Dan kun je hier gewoon 100.000 man verwachten op het circuit. En dan is het volle bak. Maar die vrijdag en zaterdag bleven altijd een beetje achter. En hij ziet dat juist dat steeds meer aantrekt. Heeft ook te maken met het feit dat het circuit steeds meer entertainment rondom die vrijdag en zaterdag op het circuit voor elkaar weet te boksen. Dit jaar hebben ze bijvoorbeeld ook een race met Baggers. De Baggers World Cup heet dat. Dat zijn grote Harley Davidsons. Die rijden met hele grote tassen aan de zijkanten. Dat is een fenomeen dat overwaait uit Amerika. Wij kennen het hier eigenlijk niet in Europa. Maar het moet heel spectaculair zijn. Het ziet er allemaal wel weer strak uit hoor. Wat het TT-circuit allemaal van plan is komend jaar. We weten ook al wie de grote hoofdartiest is voor op de dag zelf. Dat is Douwe Bob. Zelf ook een groot motorliefhebber. Hij zal een aantal liederen ten gehore laten brengen voorafgaand aan de grote race natuurlijk op zondag. Waaronder ook het Wilhelmus. Dat is niet per se een klassieker alleen van hem. Maar staat allemaal op de rol. We weten verder ook dat bijvoorbeeld Hanna May en Davina Michel op de mainstages zullen staan in de stad. Nou ja, dat zijn allemaal zaken die vandaag uit de doeken zijn gedaan. Ja, en als je hier dan zo bent en je hoort het op de achtergrond, wordt er flink geraced. Ja, dan zijn die TT-kriebels wel echt weer aanwezig bij iedereen.
1: Ja, even voor de goede orde. Dat was dus geen bandje of zo, hè, wat we eronder geplakt hadden. Het ging daar echt al een beetje tekeer vandaag om de boel een beetje luister bij te zetten. Matthijs Renkema hoorde je, die bij die persconferentie van de TT was. En het TT-festival begint dit jaar op 20 juni, zaterdag 20 juni. En de races die zijn dan op zondag de 28e.

0: onuitputtelijke oeuvre van Elton John hoor je I'm Still Standing. Bijna 18 minuten over 5 is het. Ja, feest in Grollo komend weekend. Want dan viert het QB and the Blizzards Museum het 15-jarig bestaan. Nou, daarvoor zijn wat bijzondere dingen bedacht. En conservator Sjoerd Looyinga, die is daar nu al hartstikke druk mee.
1: Nou, we zijn de expositie weer aan het updaten. Oftewel voor een deel aan het vernieuwen. Ook aanpassen aan het feit dat Van Morrison weer naar Grollo komt bijvoorbeeld. Daar hebben we aandacht voor. We hebben aandacht voor natuurlijk Desolation. Het album wat deze zomer precies 60 jaar geleden werd uitgebracht. En opnieuw ook weer wordt uitgebracht als dubbel LP. En misschien wel goud wordt de komende weken. Maar daar mag ik nog niks over vertellen. Heb ik nu al gedaan dus. En dan is er nog natuurlijk aandacht voor het museum zelf. Dat 15 jaar bestaat.
2: Ja, wie heeft het initiatief genomen 15 jaar geleden?
1: Nou ja, zoals het wel vaker gaat bij dit soort dingen. Het is gewoon spontaan ontstaan. Eigenlijk was Harry natuurlijk al lang vertrokken weer uit Grollo. Hij was nog wel regelmatig bezoeker. Bij Hofstede kwam hij nog wel langs. Hij kwam langs bij het bouwbedrijf Enting. Gevestigd naast de legendarische boerderij. Ja, in die boerderij was inmiddels het kantoor van dat bouwbedrijf gevestigd. Eén muurtje was inmiddels al een klein museumpje aan het worden. Want daar kwamen steeds meer spulletjes van QB en de Blizzards terecht. En toen kwam het idee van, ja, misschien moeten we toch een keer al die spullen die we nu verzameld hebben op een mooie manier laten zien. En toen hebben ze dus ergens 2002 volgens mij, 2004, al eens een keer een expositie gehouden. Nou, dat was zo leuk. En er kwamen al zoveel mensen op af. Toen kwam men spontaan met het idee, dan gaan we er maar een museum van maken. Ja. Nou, en dat was makkelijker gezegd dan gedaan. En daarom heeft het eigenlijk nog geduurd tot 2011. Met geld van de provincie en met dezelfde gemeente Arnhunze, voordat het museum officieel hier geopend kon worden.
2: Ja, en dan ben je wel 15 jaar verder. En dan krijg je een heel bijzonder weekend staat voor de deur. Als je er één hoogtepunt uit mag halen, wat zou je kiezen?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk, wat hoort bij een officieel jubileum, een receptie met sprekers. En er zal ongetwijfeld nog misschien bijzondere dingen aangeboden worden. Dat weten wij ook nog niet. Maar we hebben ook een bijzonder optreden van de band Grollo. Maar dat is nou het voorbeeld van wat wij graag wilden bereiken met het museum. En dat is namelijk jonge muzikanten inspireren. En hopen dat ze ook de bluesmuziek oppakken. En misschien ook geïnteresseerd raken in de muziek van QB and the Blizzards. En dan gaan ze bijvoorbeeld ook de nummers spelen van dat eerste album. Met een Edison bekroond. Desolation, waar dus heel veel over te doen zal zijn de komende maanden, omdat het 60 jaar geleden is. En nog mooier is het verhaal dat de jongens dat zo mooi gedaan hebben dat ze op theatertour gaan daarna door heel Nederland. Dus dan gaat het verhaal van QB en de Blizzards toch weer gewoon door.
0: En dat is natuurlijk prachtig. Je wordt conservator van het QB Museum, Sjoerd Looyinga. En dat museum in Grollo is komend weekend, het jubileumweekend dus, geopend van 11 tot 5.

0: stand. Qua sfeer is het een soort vervolg op Window of My Eyes, hè, van het album Cat Lost, QB and the Blizzards en Low Country Blues. De gemeente Tinalo gaat met een lokbus en nepdumpingen van drugsafval inwoners bewust maken van de gevaren daarvan. En Willemien Brouwers van de gemeente vertelt waarom ze dat gaan doen.
1: Nou, in de gemeente Tinalo loopt het aantal meldingen wat achter. Ja, we weten niet precies waardoor dat komt, maar we hopen dat deze actie daaraan bijdraagt.
2: Maar achter in vergelijking met andere gemeenten, er wordt gewoon minder gemeld.
1: Ja, klopt. En daarom hebben we deze actie. Deze actie is ook bij andere gemeenten gehouden. Hè, om de mensen te laten zien van hoe ziet zoiets eruit. Waar kun je zo'n drugsdumping tegenkomen of zo'n lokbus. En wat moet je doen om dat te melden?
2: Oké, wat is minder gemeld, maar betekent dat dan ook niet dat het minder gebeurt?
1: Nou, exacte cijfers heb ik daar niet van, maar ja, het gebeurt overal. Dus dat is in onze gemeente ook zo.
2: Ja, want regelmatig vinden er drugsdumpingen plaats in Tinalo.
1: Ja, het is niet zo dat het bij de gemeente Tinalo vaker gebeurt dan in andere gemeenten. Mm. Maar het gebeurt natuurlijk wel. En juist omdat het ook in hele alledaagse situaties gebeurt. Dus niet alleen maar op hele afgelegen plekken waar niemand komt. Maar ook wel eens in woonwijken, op parkeerplaatsen, in natuurgebieden. En daarom is het zo belangrijk dat inwoners, als ze zoiets zien, dat ze herkennen wat het is en dat ze weten wat ze moeten doen.
2: Oké, want er komt inderdaad een lokbus, een realistisch nagebootste drugsdumping. Wat gaat er dan gebeuren?
1: Er zijn dus twee situaties. Die zijn verspreid door de gemeente te vinden. De ene is inderdaad een lokbus. En de andere is een drugsdumping van bijvoorbeeld vaten.
2: Oké, en een lokbus?
1: En als je die... Ja, klopt. Met spullen erin die gebruikt worden bij de productie van drugs. Dus bijvoorbeeld gasmaskers, telefoons of vaten erin. En als je dat ziet, dan kun je er naartoe lopen. Zowel de lokbus als de drugsdumping die hebben QR-codes, stickers met QR-codes. En als je die code scant, dan kun je meedoen aan de actie. En dan maak je kans op een VVV-cadeaubon te waarde van €25.
2: En jullie hopen met deze actie te bereiken dat mensen het voortaan herkennen en ook de politie bellen als ze het zien.
1: Ja, want het herkennen van signalen is gewoon van groot belang. Dus verdachte voertuigen, chemische geuren, vaten of jerrycans die in de natuur worden gedumpt. Ja, dat is gewoon heel belangrijk dat mensen dat herkennen en dan dus ook weten wat ze moeten doen.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Damesmode Dekker.
4: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
5: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
6: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
7: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
8: Het is een half minuut over 5:30. Drentse Nieuws, hier is Thomas Eggens.
9: Goedemiddag. De hele marathon van Klazinaveen bij het Drentse Loopfestijn gaat niet door. Aanstaande zaterdag worden hoge temperaturen voorspeld. Het bestuur van het hardloopevenement vindt het niet verantwoord om mensen 42 kilometer te laten rennen wanneer het zo warm is. De overige afstanden gaan wel van start op de geplande tijden. Een man uit Ommeren is veroordeeld tot een boete van €3000... omdat hij bij een grote verkeerscontrole betrapt werd met 1600 liter verboden bestrijdingsmiddelen. Het busje viel meteen op bij de controle langs de A37... van de douane, Belastingdienst, Margeuzee en de Duitse politie. Het busje bleek te vol beladen. De 50-jarige bestuurder uit het Gelderse Ommeren had net de bestrijdingsmiddelen in Duitsland gehaald. VVD en Ja 21 in de Tweede Kamer willen uitleg over het schrappen van duizenden boetes die zijn uitgedeeld aan de zwartrijdende asielzoekers. Ze kregen de boetes in de trein tussen Zwolle en Emmen. Asielzoekers die zwart rijden in de trein konden zich volgens Arriva jarenlang identificeren met een COA-pas. Een soort identiteitspas waar een naam en een foto op staat dat elke asielzoeker krijgt bij die zich aanmeldt in Ter Apel. Maar sinds 1 januari is die pas geen geldige ID-kaart meer, waardoor met terugwerkende kracht duizenden boetes ongeldig zijn verklaard. Onbegrijpelijk volgens de fracties in de Tweede Kamer, want in het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA stond juist dat asielzoekers die zwart rijden sneller en vaker een reisverbod wordt opgelegd. Dat verhoudt zich niet tot het verscheuren van duizenden boetes op de lijn Zwolle-Emmen. Kachelbedrijf Het Stokertje in Orvelte is failliet verklaard. Het bedrijf is een bekende onderneming op het gebied van haarden en houtkachels. Het faillissement heeft volgens curator Jules Knotter te maken met het terugval in de omzet. De coronaperiode was heel goed voor de onderneming en ook tijdens de energiecrisis werd houtstoken populair. Maar in de jaren daarna nam de vraag voor kachels steeds meer af, waardoor het bedrijf diep meer aan de verplichtingen kon voldoen. Of de 33 personeelsleden ook definitief op straat komen te staan is volgens de curator nog niet helemaal zeker, want er is hoop op een doorstart. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
8: En dan naar het weer. Hans Nienhuis, goedemiddag.
10: Mooi René, goedemiddag.
8: Nou, we konden een beetje op adem komen vandaag. He? Het was wel even wat anders dan de afgelopen paar dagen.
10: Ja, dat was bij ons in Noord-Nederland 10 graden kouder dan gisteren. Nou ja, kouder, ik moet zeggen frisser, want koud mag je het eigenlijk nog niet noemen. Het was vandaag nog steeds best wel lekker buiten.
8: Ja, ja.
10: Maar kijk ik op de temperatuurkaart van heel Nederland wat het vandaag was, dan kon je pas echt zien wat noordenwind kan doen in dit seizoen met een koude zee. Op Schiermonnikoog was het 12 graden en in Zuid-Limburg is het 28 graden bereikt. En dat op 300 kilometer afstand. Dat is toch best wel netjes voor West-Europa. En dit soort verschillen verwacht je eigenlijk in Noord-Amerika. Maar het kan soms bij ons dus ook.
8: Dus eigenlijk komt het erop neer dat het, ik wil niet zeggen per kilometer een beetje anders was. Maar wel veel verschillen op betrekkelijk weinig...
10: Ja, zeker. Als je de temperatuurkaart of de metingen van vandaag bekijkt, dan heeft de kop van Drenthe een graad of 18, 18,5 gehaald op sommige plekken. Het zuiden is net nog 20-21 gegaan. Nou, in dat verhouding 3 graden over een kilometer of 70 van noord tot zuid. Ja. Dat klopt wel ongeveer als je het voor de rest van Nederland extrapoleert. Dus waar een klein land soms heel groot in kan zijn.
8: En wordt het morgen weer een beetje een verrassing aan hoe het dan gaat worden?
10: Nou, morgen gaat de wind draaien. Vandaag was hij dus noord en morgen gaat hij naar het noordoosten toe. Kijk, dan komt hij over een veel kleiner stukje water, alleen de Duitse bocht. Hij komt eigenlijk indirect vanaf Jutland gewaaid en is dus al voorverwarmd. Nou, dat gaan we vernemen morgen met 21 tot 22 graden in de kop van de provincie en 3-24 in het zuiden en het zuidwesten van Drenthe. Het zou kunnen dat in Emmen en bijvoorbeeld Hogeveen, echt in de steden, dat je daar een losse 25 kan aantikken. Maar de meeste plekken halen dat net niet en die blijven bij 3-24 graden. Doen we wel met heel veel zon, het is eigenlijk net als vandaag. Alleen later in de middag komt er wat meer hoge bewolking op en die gaat de zon een beetje verfletsen, maar meer ook niet. Dus prachtige mooie dag is morgen ook weer in aantocht.
8: Nou, klein tipje van de sluier voor de lange termijn?
10: Klein tipje voor de vrijdag, dan gaat de wind een half rondje doen. Hij gaat vanaf het oosten door het zuiden naar het zuidwesten toe draaien. En dat is natuurlijk vanaf het land, dus je krijgt veel mildere lucht onze kant op. 6, 27 graden, in Zuid-Drenthe misschien wel weer 28 graden. 'S Morgens veel zon, maar in de middag raakt het onstabieler. Er dobbert ook hoge bewolking binnen. En het is mogelijk dat er een enkele warmtebui ontstaat. Het lijken geen onweersbuien te zijn. En ze lijken ook vooral voor het zuiden van Nederland bedoeld. Maar in de modellen komt er af en toe komt er nog heel spontaan zo'n dingetje voorbij getrippeld in Drenthe. Dus ik hou er een beetje rekening mee dat het misschien net kan, maar de meeste plekken gaan het gewoon droog houden vrijdag. En ook in het weekend blijft het eigenlijk droog. Maar dan zien we wel dat de wind nog verder draait naar het noordwest en terug naar het noorden. Meteen gaat de temperatuur zakken. Zaterdag een graad of 23. Nou, en zondag uiteindelijk 21 tot in het zuiden van Drenthe weer 22 graden. En daarmee zitten we ongeveer rond of net iets boven de normaal met best vriendelijk weer.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
15: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
16: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
18: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
19: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
20: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
21: Studio Steenbergen.
22: Met René Steenbergen.

0: Het is het liedje waar niemand minder dan Henk Wijngaard de muzikale mosterd haalde voor zijn Ik moet nog wat jaren mee. Dit was origineel natuurlijk van Eddie Rabbit en Driving My Life Away. En dat brengt de tijd op bijna 12 minuten over 5:30. Ja, elke woensdag dan is er bij Wim in zijn programma Koffie en Keuvel aandacht voor de Drentse geschiedenis met de medewerkers van een Drents archief. En vandaag ging het over het dorp Donderen. En daar is iets bijzonders mee aan de hand. Want onlangs vierde het dorp het 750-jarig bestaan, terwijl ze 13 jaar geleden het 600-jarig bestaan vierden. Nou, daar klopt rekenkundig natuurlijk iets niet. Dus ja, de grote vraag is, hoe bepaal je nou eigenlijk hoe lang je dorp bestaat? Nou, Ellen van der Veld van het Drents archief, die legt het uit.
1: Ja, dan moet je onderzoek doen naar het moment wanneer je stad of dorp voor het eerst in de geschiedenis voorkomt. En bij gebrek aan een oprichtingsakte is voor veel mensen de zekerheid dat in een bepaald jaar een dorp bestond al voldoende aanleiding voor een feest. En dat was in het geval van Donderen ook zo. In 1963, toen verzamelde een journalist van de Leekster Courant, die verzamelde informatie over de geschiedenis van de drie buurdorpjes Bunnen, Winden en Donderen voor een reportage. En hij ontdekte een akte in het Rijksarchief in Assen, dat is de voorloper van het Drents Archief, een akte uit 1413. En in dat jaar was dat dus 1963 precies 550 jaar oud. Het was een overeenkomst met de markengenoten uit het naburige Fries. Mm-hmm. En in die akte staat dat Alert Gademinge uit Donderen en zijn vrouw Ida de renten kochten van Seize Goesinge te Fries. En dat bestond uit goederen in natura, zoals twee steden mudden winterroggen, drie kannen wijn, één spint zomerroggen, et cetera, et cetera. En in die tijd waren goederen best wel veel gebruikt ruilmiddel, een soort betaalmiddel. Nou, en die journalist in kwestie die doet daar melding van in de krant en belooft dan ook een paar weken later nog een groter artikel te zullen publiceren over de geschiedenis van het dorp. Maar Donderen zou Donderen niet zijn, daar gaan ze echt niet op wachten. Er ligt namelijk al een draaiboek klaar voor het jaarlijkse zomerfeest. En in juni 1963 trekken dan ook maar liefst 21 versierde wagens door het dorp en stonden er niet minder dan 6 erebogen in de verschillende straten opgesteld. En het was feest in Donderen, want het dorp bestond 550 jaar. Nou, 50 jaar later, 2013... 50 jaar na 550 jaar jubileum. Je snapt het al. 600 jaar jubileum. Nog mooie kroonjaar. Weer groot feest in het dorp. Maar toen ontdekte de werkgroep Oud Donderen ineens een document dat nog veel ouder was. Bij ons in het Drents archief lag een document uit het jaar 1276. En in die akte wordt de naam Sigeri de Dunren genoemd. En dat zou je dus kunnen vertalen naar het moderne Nederlands van nu, Siger van Donderen.
0: Ja.
1: En ja, zo werd de oudste vermelding van Donderen in de archieven ineens 137 jaar eerder. En dus vierde Donderen 13 jaar na het 600-jarig bestaan, een week of wat geleden ineens het 750-jarig bestaan. Ja, het kan in 13 jaar raar lopen om ineens 137 jaar ouder te worden.

0: van de grootste zangeressen van dit moment, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ja, en dan even terugblikken op de opjakdag van collega Ellie Smit. Want vanochtend in alle vroegte reed Ellie naar basisschool Het Valkhof in Roden, waar de leerlingen van groep 8 zich aan het voorbereiden waren op het verkeersexamen. En hun leerkracht, Armijn Sikkinga, nou, die had er ook zin in, hoor.
1: Ja, wij mogen de weg op.
2: Ja, is het een beetje spannend?
1: Nee, het is niet spannend. Nee hoor, het is een leuke uitdaging. We hebben er mooi weer bij, de kinderen hebben er zin in. Dus wij zijn er helemaal klaar voor.
2: Hoe bereid je de kinderen op voor?
1: We hebben een theoretisch gedeelte, dus dat oefenen we. We maken de oefenvragen. Dan hebben ze een theoretische toets. Nou, die hebben ze allemaal gehaald.
2: Dat is een opluchting.
1: Dat is heel fijn. Nu het praktische gedeelte. Nou, het enige wat ik zeg, kies altijd voor de veilige optie. Dus kijk over je schouder, steek je hand uit. Kun je niet oversteken of twijfel je, dan wacht je gewoon. En anders doe gewoon je ding, hè, wat je anders ook doet. En dat gaat altijd prima.
2: Liv en Mila, hè? Ja. Hoe hebben jullie je voorbereid op dit praktijkexamen?
3: Nou, heel veel oefenen met fietsen. En gewoon goed je hand uitsteken. En dan lette je vader zo op ons.
2: Ja, en deed je dan thuis oefenen met je vader of je moeder?
3: Nee, met mijn vader.
2: En jij dan?
4: Ik gewoon een beetje online dan die dingen doen. En dan in de klas. En dan gewoon de route. Dat ik een beetje weet waar we langs moeten en waar ik op moet letten.
2: Moet je nou ook nog opletten op je fiets dat alles erop en aan zit?
3: Volgens mij wel. Maar bij mij is het al wel in orde.
2: Is wel in orde. Wordt dat niet meer gekeurd?
3: Nee, dat is al gedaan.
2: Oh, dat is al gedaan. Oh, dat was ook al helemaal goed.
3: Ja.
0: Nou, dus ongetwijfeld helemaal goed gekomen voor deze Liv en Mila.

0: Merkwaardig toeval. Het vorige uur al Valerie van Amy Winehouse gedraaid. En dit is dan weer Valerie van The Monkees. Nou, bijna 6 uur is het. Kunnen we nog even terug naar een ander opjak moment van collega Ellie eerder vandaag. Want vanochtend vroeg ging Ellie polshoogte nemen bij natuurbad De Zandpol. Dat is bij Veenoord. En daar hadden ze natuurlijk net 2 topdagen achter de rug. En dat levert natuurlijk ook de nodige rommel op. Maar gelukkig zijn daar dan Albert en zijn vrijwilligers die wekelijks de handen uit de mouwen steken.
1: Met deze dagen heb je natuurlijk heel veel vuil. De meeste zit gelukkig wel in de vuilnisbakken. Maar goed, dat moet leeg. Je krijgt ongedierte. Straks krijg je de wespen weer. Nou, dan is dat echt heel vervelend. Dus dat moet opgeruimd worden elke week. We halen de statiegeld eruit. En dat levert een aardig bedragje ook nog op. Verder doen we kleine snoeiwerkzaamheden. We doen meldingen als iets niet in orde is. We hebben een hekel aan peuken. We hebben dus ook eigenlijk een soort rookvrije zones ingesteld. En verder, als het rommel in het zwembad ligt, dan halen we het weg. En verder regelt het zichzelf.
2: Ja, er is natuurlijk een natuurbad, is wel hartstikke mooi. Maar ik denk dat daar ook wel zo zijn nadeel aan zit. Want je hebt alles niet zo regulier als in een rechte lijnbad.
1: Nee, dat klopt. Dit was oorspronkelijk vroeger een... Wel een gewoon regulier zwembad met badhokjes en alles. En een badmeester en toezicht. Ja, in de loop der jaren is dat, ik weet niet hoe lang dat geleden is, ik denk maar een import, is dat veranderd. Toen was het een publiek terrein geworden en toen gebeurde er eigenlijk niks. En toen is er een stichting opgericht. En vanaf toen zijn we ons druk gaan maken om het natuurbad in stand te houden. De houten bruggen zijn vervangen door kunststofbruggen. Dat scheelt ons ook heel veel onderhoud. Verder wordt het door de gemeente 1 keer in 3 jaar helemaal leeggehaald met pompen. Wordt de bodem helemaal afgeschraapt, al het blad eruit. Dus het is nu deze winter weer gebeurd in februari. En dan zie je het glashelder water. En wat mij altijd verbaast als je hier bent, dan komen er mensen hier en die wonen in Erica of in Klasinaveen of in Emmen. Ik ben hier opgegroeid, maar ik ken dit helemaal niet.
2: Dat is wel bijzonder, ja.
1: Heel bijzonder. Ja. Dus ja, dan denk ik van, wat is dit? Ja.
2: Onder welke steen hij leeft.
1: Luister naar Opjak, dan kom je er vanzelf
2: op. Nou, kijk, dat lijkt me sowieso een goed idee. Ja. Wanneer is het natuurbad eigenlijk om?
1: In principe kan je het hele jaar terecht.
2: En entree?
1: Niks. Nee, we hebben QR-codes opgehangen. Mensen kunnen een donatie doen. Er zijn sponsors vanuit hier uit de omgeving. Nee, we willen het gewoon vrij houden. En dat gaat tot nu toe altijd goed.
0: Nou, hartstikke mooi, hè? Het natuurbad De Zandpol, daarbij Veenoord. Zullen het wel weer druk krijgen, denk ik zo, de komende dagen. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur weer een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen met Johan Derksen. En ik wens je een fijne avond.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
4: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
10: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
11: Doral Megens met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
15: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkeerd. verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
15: Kurk24.nl.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
18: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
10: Radio Drenthe.
20: Muziek voor volwassenen.
10: Met Johan Derksen.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Duke Cornwell uit Londen kennen we als zanger-gitarist van The Stranglers, en daarvoor maakte hij deel uit van Fairport Convention. Na The Stranglers ging hij solo verder en dat leverde tot dusver 18 albums op, en hij schreef ook nog 6 boeken. Duke Cornwell, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again.

Hugh Cornwell, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Ben Weaver uit Oregon stopte met zijn studie om als singer-songwriter aan de slag te kunnen. Hij werkte samen met Greg Brown, Bo Ramsey en Kristin Hirsch en zijn oeuvre bestaat uit 9 albums. Ben Weaver, Ballad of a Thin Man.

Ben Weaver, Ballad of a Thin Man. Roger McQuinn uit Chicago begon als gitarist bij de Limelighters. Hij maakte deel uit van het Chet Mitchell trio. En daarna was hij gitarist bij Judy Collins en Bobby Darin. En toen vond hij het de hoogste tijd om te verhuizen naar Los Angeles. En daar begon hij de Byrds. En dat kennen we allemaal. En na de Byrds heeft hij ook alweer 10 soloalbums gemaakt. Roger McQuinn, Up to Me.

Roger McQuinn, Up to Me. Michael Weston King, dat is een Engelse singer-songwriter. Hij was de zanger van The Good Sons en My Darling Clementine. En daarnaast had hij ook altijd een solo-carrière en intussen heeft hij alweer 10 solo-albums gemaakt. Michael Weston King, Simple Twist of Fate.

Michael Weston King, Simple Twist of Fate. Het nummer is geschreven door Bob Dylan in 1964... maar het is ook opgenomen door The Ellen Price Set, Lee Hazelwood, The Texas Tornadoes, Wilco Johnson, Ralph McTell en Leonie Jansen. En dit is de uitvoering van de Flying Burrito Brothers, To Ramona.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Lonesome Drifter van Charlie Crockett is het album van deze week. En tijdens een optreden in Manhattan in New York werd hij ontdekt door een producer van Sony Music. Maar hij gaf er de voorkeur aan om nog even straatmuzikant te blijven. En dat deed hij in Californië, in Parijs, in Madrid en zelfs in Marokko. In 2015 keerde hij terug naar Texas en daar nam hij zijn debuutalbum op. A Stolen Jewel. Charlie Crockett. This Crazy Life.

Charlie Crockett, This Crazy Life. The Long Riders, dat is een band uit Los Angeles met zanger-gitarist Sid Griffin, die overigens uit Kansas komt. De band is al actief sinds 1982. Ze zijn een paar keer uit elkaar geweest, maar er komt steeds weer een reunie met een nieuw album. The Long Riders, Masters of War.

The Long Riders, Masters of War. John Martin uit Londen was een singer-songwriter uit de folkhoek. Zijn ouders zongen in opera's en zelf begon hij op 17-jarige leeftijd als straatmuzikant in Londen. In 1967 verscheen zijn debuutalbum London Conversation en later werkte hij met Eric Clapton, Phil Collins en Ringo Starr. Hij overleed in 2009 en werd 61 jaar. John Martin, Don't Think Twice, It's All Right.

John Martin, Don't Think Twice, It's All Right. Jos Ritter uit Idaho was een fan van Bob Dylan, Bruce Springsteen en Leonard Cohen. Dat waren zangers die hun eigen materiaal schreven. En daarom werd hij zelf ook singer-songwriter. En zijn ouders, dat waren wetenschappers, die begrepen daar niets van. Hij werd ontdekt door Glenn Hansard, die met zijn Ierse band The Frames door Amerika toerde en hem toevallig tegenkwam. Jos Ritter, You Don't Make It Easy, Babe.

Jos Ritter, You Don't Make It Easy, Babe. Warren Zevon overleed in 2003 in Los Angeles. Hij was 56 jaar en dit nummer nam hij vlak voor zijn dood op. Hij was al te ziek om naar de studio te reizen en daarom werd het nummer bij hem thuis opgenomen. Warren Zevon, Knockin' on Heaven's Door.

Warren Zevon, Knocking on Heaven's Door. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tom Ovens uit Boston opereert tegenwoordig vanuit Nashville, maar hij woonde ook al in New York, Austin en New Orleans. Hij leeft als de klassieke troubadour, constant on the road langs het kleine clubcircuit, als een mix van Bob Dylan en Joe Ely. Tom Ovens, 6th Avenue.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit... in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt... of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt... voor jullie overleden goudvis... of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt... wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
8: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
10: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? U.S. investors are going to need clarity going forward.
9: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
11: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen... die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
9: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden... en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Drenthe.
1: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.